0: Tomorrowland.
1: Mijn favoriete daily 24 uur, de nacht, een warm welkom. Dit is een nieuwe 5-jaar Tomorrowland, One World Radio. Met Calvin Harris en Jazzy, dit is Satisfied.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Er lijkt geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat jaren duren om het systeem weer te laten werken, schrijft de Telegraaf. De regeling wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WAO. Onder het puin in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagavond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug naar huis. Duitsland wil de Bondsdag in Berlijn beter beveiligen tegen drone-aanvallen. Dat zou nodig zijn omdat ze steeds vaker worden gezien bij kritische infrastructuur. Het gebouw waar het Duitse parlement zit is een serieus doelwit. Dat zou blijken uit een brief aan de voorzitter van de Bondsdag die een Duitse krant heeft gezien. En Italië is boos op FIFA-baas Gianni Infantino. In een interview op de Braziliaanse tv ging het over de mislukte WK-kwalificatie van Italië. Zelfs nu er meer landen meedoen dan ooit. Infantino zei dat de kansen van Italië misschien groter zijn als er 64 landen meedoen, of 228. Maar zoveel landen zijn niet eens aangesloten bij de FIFA. Vannacht is er kans op een bui en ook overdag kan het regenen. In de middag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

en cheerleader in de 538 Weekend Mix. Hallo, hallo, Marnix hier. De lekkerste hits van 538 in de mix. En wat denk je? Morgen, Nederlands elftal op het WK voetbal. Gaan we winnen? Jij kan vanaf maandag wel wat winnen. Wat je kan scoren. Je hoort het zometeen, de topic en Becky G. Sorry, papi.

Cars en Cry bij Radio 538. Dit is de Weekendmix. Mijn naam is Marnix. En vanaf maandag maak jij kans op waanzinnige WK-prijzen. Bijvoorbeeld een nieuwe TV. Maar nog gaver, we sturen je naar de poolwedstrijd tegen Tunesië. Check 538.

Tuesday, Jack Stahl en John. Turn the lights off in de 538 Weekend Mix. Mijn naam is Marnix en vanaf maandag maak jij kans op een gezellige voetbalavond voor jezelf en drie vrienden in de Oranje Kroeg in Amsterdam. 538.nl, daar check je alle informatie. Hoor je nu Prospa, Clooney, Free

Dit is waarschijnlijk de enige artiest van 538 zonder rijbewijs. Echt waar, Martin Garrix heeft geen rijbewijs. Je hoort hem samen met Ed Sheeran in de 538 Weekend Mix. De nieuwe van Hugel, onderweg naar Lucas en Steve, Sam Veld. Dit is Summer on You bij 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag heeft al ruim 120.000 euro opgeleverd. Drie kinderen en een volwassene kwamen om nadat ze werden aangereden door een auto. De bestuurder is aangehouden. Het ingezamelde geld is bedoeld om de uitvaart van de slachtoffers te betalen. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers overleden. Twee van hen waren Italiaans, van de derde is niet bekend waar hij vandaan komt. Ze werden gevonden op ruim 3,5 kilometer hoogte op een berg in het noordwesten van Italië. Volgens Italiaanse media zijn ze een paar honderd meter naar beneden gevallen. Amerika heeft meerdere Iraanse drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar de straat van Hormuz. President Trump waarschuwde Iran gisteren nog om dat niet meer te doen. Het zou de vredesgesprekken tussen beide landen kunnen schaden. Bemiddelaar Pakistan zei gisteren nog dat een akkoord heel dichtbij was. En Curaçao komt in het wereldrecordboek te staan en daar krijgt het een officieel certificaat voor. Curaçao is het kleinste land dat ooit heeft meegedaan op een WK, gemeten naar het aantal inwoners en oppervlakte. IJsland was de vorige recordhouder. Het certificaat wordt morgen uitgereikt in Houston voor de wedstrijd tegen Duitsland. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Radio 538, win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: nieuws.
1: 5 uur.
2: De landmacht gaat oefenen om Russische krijgsgevangenen op te vangen. Een hoge generaal zegt tegen het AD dat het geen gevangenis wordt, maar dat krijgsgevangenen een verblijf krijgen zoals ook Nederlandse militairen hebben. Er is meer dan 30 jaar niet op geoefend, maar nu de oorlogsdreiging toeneemt, vindt Defensie het weer nodig. De baas van een Venezolaanse bende is gedood door Amerika, Nino Guerrero. Dat gebeurde volgens president Trump met een snelle en dodelijke militaire aanval met hulp van Venezuela. Het gaat om de leider van Tren de Aragua, dat volgens Trump wordt gezien als een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde. Iran frustreert de vredesgesprekken met Amerika door drones naar de straat van Hormuz te sturen. Die moeten schepen aanvallen die door de zeestraat varen. Amerika heeft de drones uit de lucht geschoten en zegt dat de scheepvaart er geen last van had. Die gaat gewoon door. President Trump had Iran gewaarschuwd om geen drones meer te sturen. En in het Zuid-Hollandse Numansdorp moeten oranje WK-vlaggetjes worden weggehaald omdat vuilniswagens er niet onderdoor kunnen. Bewoners noemen het tegen Rijnmond onzin, maar de containers worden nu niet meer geleegd. Het is niet de enige plek waar problemen zijn. In een flat in Zwijndrecht moeten vlaggetjes weg vanwege de brandveiligheid. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Onder het puin van een ingestorte sportschool in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagnacht was er een zware explosie in het gebouw. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug. De groep asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen was vannacht bijna twee keer zo groot als een nacht eerder. Ruim 100 mensen werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, vlakbij Meppel. Maar voor 20 mensen was ook daar geen plek. Zij moesten in Zwolle slapen. Vanochtend gaat iedereen weer terug naar Ter Apel. Er lijkt nog geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat nog jaren duren om het systeem weer goed te laten werken, schrijft de Telegraaf. De WIA wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WAO. En Amerika heeft op het WK voetbal overtuigend gewonnen van Paraguay. In Los Angeles werd het 4-1. De wedstrijd had veel eredivisie-invloeden met PSV'er Serginho Dest in de basis en Ricardo Pepi als invaller bij Amerika. En ook scheidsrechter Danny Makkely. Gisteravond speelde Canada met 1-1 gelijk tegen Bosnië en Herzegovina. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. Morgen iets minder regen en dan opnieuw een graad of 18. Dit was het nieuws op 538.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
3: 538. Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK-voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

0: jouw voetbaldroom tot leven. Luister naar de Ochtend- en Middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
0: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
0: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: 10 tenders, alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan €8.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Ook bij Plus. Geochips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Deze zaterdag super.

0: op 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
3: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet, voorwaarden van toepassing.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
7: Boost yourself.
8: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
9: Juich mee met

0: Act Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
4: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
6: Radio 538, official supporter van de KNVB. Wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
7: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
9: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
13: De leeuw komt eraan. Psst.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe. Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Robert Heijn wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost aan Totaalglas.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: 538 Nieuws.
6: 7 uur.
7: De zoekactie naar slachtoffers onder het puin in Amsterdam-Osdorp heeft niks opgeleverd en is dan ook stopgezet. Er was donderdagnacht een explosie. Het onderzoek naar de oorzaak gaat straks verder. De 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen nog niet terug. Er is nog geen stroom. Amerika heeft vannacht meerdere Iraanse drones neergeschoten, zegt het leger op X. De drones zouden op weg zijn naar de straat van Hormuz om schepen aan te vallen. President Trump had juist gewaarschuwd om te stoppen met de droneaanvallen. Het is een tegenvaller in het vredesproces. In Amerika is geruzie over informatieborden in nationale parken. Er staat informatie op over slavernij, klimaatverandering en de oorspronkelijke bewoners van de gebieden. De regering Trump heeft ze weggehaald, maar van een rechter moeten ze worden teruggezet. De regering weigert en noemt de rechter een linkse activist. En Amerika heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen met 4-1 van Paraguay. Onder andere oud-PSV'ers Dest en Pepi speelden mee. Scheidsrechter was Danny Makkely. Gisteravond eindigde Canada tegen Bosnië en Herzegovina in een 1-1 gelijk spel. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en enkele buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op 538.
8: Kom 538 verkeer voor, dan Flitsmeister bij nog 1 flits op de A22. Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid, opgepast daarbij 9.2.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
12: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
13: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
12: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
14: Worden wel wereldkampioen.
15: Ja, tuurlijk.
12: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
16: 538. Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
17: Kilian van
8: Luij. Zo, goedemorgen. Wakker worden met de hit van 538. Alex Warren, Lionel Richie, ze komen eraan. En eerst Miley Cyrus.

0: Miles
1: Away. Of onwacht bij 538, je hoorde Miles Away.
2: 538.
1: Zo, goedemorgen. Kilian van Luijt hier. En hou je het nog een klein beetje vol om alle WK-wedstrijden te kijken? Ja, er zijn dus echt mensen die echt elke wedstrijd kijken, hè? En om te bedenken dat de laatste wedstrijd vannacht, ongeveer 1,5 uur geleden, pas is afgelopen. Dus dat zijn behoorlijk wat uurtjes doorhalen. Maar goed, morgen zitten natuurlijk allemaal voor de televisie. Om 10 uur speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Met als het goed is Bart Verbrugge gewoon in de goal. Natuurlijk in die oefenwedstrijd geblesseerd van het veld gekomen. Maar inmiddels traint hij gewoon weer mee met normale oranje. Ja, en de goaltune is inmiddels bekend, hè. Dit jaar mochten teams voor het eerst een eigen goaltune inzenden. Dat zeg maar zo'n liedje wat wordt gespeeld als we een keer gescoord hebben. En dat zou volgens de FIFA... Wij houden van oranje zijn. Voordat we met z'n allen gewoon heel langzaam van links naar rechts in het stadion zitten. Volgens de FIFA gaat het om een up-tempo versie. Nou, we hopen dat we hem vaak mogen horen natuurlijk. Het zijn de hits van 538 om deze ochtend lekker mee wakker te worden. Onderweg voor je Lionel Richie en eerste nieuws de Alex Roman.

met Davina Michelle. Je hoorde Still Champagne. Enig idee wat Davina Michelle gemeen heeft met Adele en Freddie Mercury van Queen? Ja, ze hebben allemaal nog nooit zangles gehad. Dat is toch bizar eigenlijk dat je dan zo kan klinken? Nou, waanzinnig. Je hoorde Davina Michelle en Still Champagne bij 538. Met onderweg voor je Jennifer Lopez. Ook Kensington komt eraan. En eerst is dit Aaliyah.

0: Dit is jouw 538 met Disturbed in de Zero Remix. Je hoorde The Sound of Silence. En goedemorgen, Kilio van Luijt hier met zometeen Post Malone, die al helemaal klaar is voor de Derde Wereldoorlog. Waarom dat is, hoor je zometeen. Ook Dr. Alban en de favorite van Taylor Swift komen eraan.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week.

0: groenten, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einel accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
2: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Goedemorgen. Deze ochtend wisselen zon, wolken en regen elkaar af. Maar later vanmiddag wordt het gelukkig droger met veel meer zon. En dan maximaal 20 graden. Als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister. Maar daar deze ochtend helemaal niks te melden. Mocht je onderweg toch...

0: voor de hoofdpunten met Jeroen Hazewinkel.
1: Goedemorgen. Er is niemand gevonden in het puin van de sportschool in Amsterdam-Osdorp, die donderdagnacht instortte door een explosie. Het zoeken is dan ook gestopt. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie gaat vandaag weer verder. Iran heeft drones gestuurd naar de straat van Hormuz om schepen aan te vallen, zegt Amerika. Dat heeft er meerdere uit de lucht geschoten. Het is een tegenvaller nu de vredesgesprekken juist weer de goede kant op gaan. En Amerika is het WK voetbal begonnen met een overtuigende 4-1 winst op Paraguay. Het Nederlandse randje aan het duel kwam van oud-PSV'ers Dest en Peppi. Danny Makkely floot de wedstrijd. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.

538, je hoorde Circles. Nou, als je het nieuws de laatste tijd een beetje volgt, weet je natuurlijk dat we allemaal een noodpakket inmiddels in huis moeten hebben. Met water en eten, zodat we onze 48 uur zelf kunnen beschermen en zo, weet je wel. Maar Post Malone, die net op 538 hoorde, die tilde nog even naar een net wat hoger niveau. Hij heeft namelijk een tijdje geleden een eigen ondergrondse bunker gekocht voor ruim 3 miljoen. Omdat hij denkt dat het einde van de wereld nadert. Nou, een beetje krankzinnig als je het mij vraagt, maar goed, weet je. Goed voorbereid is het halve werk en hij lag waarschijnlijk het laatst in zijn 3 miljoen bunkertje. Je hoort de Post Malone en Circles natuurlijk op je zaterdagochtend. Kilio van Luijten met Samet in de favorite van Taylor Swift. Ook Doctor Alban komt eraan. En eerst Kensington, dit is Living For.

Ja, het is toch ongelooflijk? Deze vrouw kan gewoon beter in een prijzenkast gaan wonen. Je hoorde namelijk Taylor Swift van 538 die echt prijs naar prijs naar prijs pakt. Een tijdje geleden is ze nog zelfs toegevoegd aan de Amerikaanse erfgoedlijst. En inmiddels heeft ze ook weer de show weten te stelen bij de première van de film Toy Story 5. Daar heeft ze namelijk deze soundtrack voor gemaakt, I Knew It, I Knew You. En daarmee gaat ze er deze week vandoor met, ik denk wel, de belangrijkste titel die we hebben hier bij 538, namelijk de 538 Favorites. En goedemorgen, Kilian van Luijten hier met zometeen Adele. En eerst zometeen.

0: Je hoorde Rolling in the Deep. En goedemorgen, Kilian van Aert hier met zo met de muziek van Somber. Ook de nieuwste Sienna Spyro komt eraan. En het is natuurlijk weer tijd voor een nieuwe ronde van Kilian's kansloze kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. Al jou de vraag of je kunt achterhalen welke van de twee waar is.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Tunesië-Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
8: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
8: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
9: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
10: Hey jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
9: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: Wat een geld.
15: 18.000.
16: Wat verdikken we.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
19: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
19: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: ANWB Zomeralert.
14: nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
15: Vanmiddag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
16: Het is spektakel.
15: Kijk live mee vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
26: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
27: 538 Nieuws. 8 uur.
28: De geldhulp voor mensen in armoede verschilt sterk per gemeente, melden Brabantse kranten. Het scheelt soms wel €2500 per jaar. Critici noemen het een soort postcode-loterij. Ze vinden het schrijnend en willen dat de armoedehulp landelijk wordt geregeld. Er zijn geen slachtoffers gevonden onder het puin van de flat in Amsterdam, waar donderdagnacht een explosie was. Dat betekent dat er geen doden zijn, wel 2 zwaar gewonden. De zoekactie is nu gestopt. Het onderzoek naar de oorzaak gaat wel door. Volgens onbevestigde berichten lagen er explosieven in een kelderbox. Aan de kust bij Sydney in Australië is een vrouw aangevallen door een haai. Ze was bij het strand van Coogee gaan zwemmen. Ze raakte zwaar gewond aan haar armen en benen en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het strand ging na de aanval dicht. Dit jaar zijn in Australië al 4 mensen gedood door haaien. En een dikke tegenvaller voor fruittelers in de Betuwe. De laatste tijd hagelde het ongewoon vaak en dat zorgde voor schade. Bij sommige telers zijn bijna al hun appels onverkoopbaar geworden. Een verzekering tegen hagel is heel duur en speciale hagelnetten mogen lang niet overal. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en een paar buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op 538.
0: Stel 538 verkeer voor de flitsmaar. Hebben we nog 1 flitser op de A2 Utrecht Amsterdam bij Ternieuwe A. Opgepast bij 48.3. Veilige reis.
29: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Get ready for the OG.
31: All y'all bitches are looking like me.
32: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
33: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
34: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
0: Met zometeen een heerlijke classic. Rihanna en Jay-Z. Umbrella komt eraan. Sienna Spyro is onderweg voor je.

Kroppen 538, je hoorde Heartbreak Melody. En zometeen is het weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ik heb twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke waar is. Dan kunnen we nog een keer een mooie prijs opleveren. En hoe dat zit, hoor je zometeen. Eerst de nieuwste Sienne Spaarman van 538.

0: Jack, Sia en David Guetta bij 538. Je hoorde Awake Tonight.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, die andere is verzonnen. Klinkklare onzin. En aan jou de vraag, welke van de twee is verzonnen met vandaag stelling 1? Een voetballer raakt de bal gemiddeld maar 3 minuten per wedstrijd daadwerkelijk zelf aan. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, voetballers raken de bal tijdens een wedstrijd vaker met andere lichaamsdelen dan met hun voeten aan. Aan jou de vraag welke waar is. Stelling 1, een voetballer raakt de bal gemiddeld maar 3 minuten per wedstrijd daadwerkelijk zelf aan. Of denk je dat stelling 2 waar is? Voetballers raken de bal tijdens een wedstrijd vaker met andere lichaamsdelen aan dan met hun voeten. Welke denk je dat waar is? Je kunt het nu aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. En stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Onderweg voor je Ed Sheeran en eerst Lucas Graham van 538. Dit is...

0: zon.
1: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Een voetballer raakt de bal gemiddeld maar 3 minuten per wedstrijd daadwerkelijk zelf aan. Of is stelling 2 waar? Voetballers raken de bal tijdens een wedstrijd vaker met andere lichaamsdelen dan met hun voeten. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. En stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Hoor je zo meteen een antwoord op Bruno Mars en Roxy Dekker komen eraan.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag.

0: /verjaardagsgeluk.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
3: 18.000.
5: Tot verdikken me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
13: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
15: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
14: Boeie!
15: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
14: Zoé!
15: En A.

0: zoals avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. Vanmiddag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
2: Het is spektakel.
1: Kijk live mee vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goedemorgen, deze ochtend wisselen wolken, zon en regen elkaar af. Zo, mijn scherm gaat hier ineens uit. Wolken, zon en regen wisselen elkaar af. Later vanmiddag wordt het droog en dan maximaal een graad of 18. Als je weer een beetje door naar de weg met flitsmeister met een vertraging op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Echten en Ochten daar een kwartier vertraging door een ongeluk. En flitsers op de A10 richting Nieuwemeer bij Amsterdam-Duivendrecht 15.2. En de A35 Vierde Hengelo bij Almelo 47.9. 9:03, tijd voor de hoofdpunten met Jeroen Hazewinkel.
2: Goedemorgen. Hoeveel geldhulp je krijgt als je in armoede leeft verschilt sterk per gemeente, hebben Brabantse kranten uitgezocht. Het scheelt soms meer dan 2000 euro per jaar. Critici willen dat het landelijk wordt geregeld. Fruittelers in de Betuwe balen, meldt Omroep Gelderland. Ze hoopten op een goede oogst, maar de vele hagel van de laatste tijd zorgde voor veel schade en dus een financiële stop. En na de explosie donderdagnacht in een flat in Amsterdam wordt er niet meer gezocht naar slachtoffers onder het puin. Er is niemand gevonden en dat betekent dat er geen doden zijn. Wel twee zwaar gewonden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
3: 538. Kilian van Luit.
1: Met zometeen het antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Alex.

0: Patricia 538 met Roxy Dekker. Je hoorde Loser.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke waar is. Stelling 1 deze ochtend is... de voetballer raakt de bal gemiddeld maar 3 minuten per wedstrijd daadwerkelijk zelf aan. En stelling 2 is... voetballers raken de bal tijdens een wedstrijd vaker met andere lichaamsdelen aan dan met hun voeten. Ellen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je rijdt hier momenteel wel lekker in de Ardennen, want je bent onderweg naar Zuid-Frankrijk, hè?
3: Ja, dat klopt. Lekker met de camper op.
0: Oh, heerlijk zeg. Heerlijk, heerlijk. En hoe lang ga je op vakantie?
3: 3 weken, dus we hebben nog even voor de boeg.
0: Lekker. En ga je daar ook op een iPadje lekker Nederlands elftal kijken en dat soort dingen?
3: Ja, natuurlijk.
0: Lekker zeg.
3: Misschien nog wel meer wedstrijden.
0: Heel goed. Wat denk jij, wat gaan we doen?
3: Ik heb er een hard hoofd in dat we de finale gaan halen.
0: Ja.
3: Maar ik denk, ja, die groepsfase moeten we toch wel door kunnen komen.
0: En daarna stranden we ergens, denk jij?
3: Ja, het ligt er een beetje aan je tegenstander natuurlijk, hè.
0: Ja, precies. Nou ja, laten we hopen dat we ver komen, toch?
3: Ja, in 88 begonnen we ook niet helemaal lekker. Dus uiteindelijk toch kampioen geworden. Dus wie weet.
0: Hebben we ook zelfs de uitzwaaiwedstrijd verloren, hè?
3: Ja, klopt.
0: Dus het biedt eigenlijk goede hoop.
3: Ja.
0: Nou, lekker. Hey, ik heb twee stellingen voor je, Ellen. Stelling 1 was... een voetballer raakt de bal gemiddeld maar 3 minuten per wedstrijd daadwerkelijk zelf aan. En stelling 2 was... voetballers raken de bal tijdens de wedstrijd vaker met andere lichaamsdelen dan met hun voeten. Welke van de twee is waar, denk je, Ellen?
3: Ja, ik denk stelling 1.
0: En waarom?
3: Stelling 2 vind ik minder aannemelijk. En als je goed nadenkt, denk je, ja, ze raken de bal soms maar heel even met de voet. En dan is die alweer naar de volgende speler. Dus ik denk, als je alles bij elkaar optelt, dat je dan op die 3 minuten komt.
0: Ellen, je hebt het hartstikke goed.
3: Oh, dankjewel.
0: Ja, de bal kan natuurlijk maar bij 1 speler tegelijk zijn, waarvan er 22 op het veld zijn. Nou, een wedstrijd duurt natuurlijk ongeveer 90 minuten. Dus als je dan een berekening los wil laten met precies 50% balbezit voor een team, heeft een team de bal natuurlijk 45 minuten, verdeeld over 11 spelers. Gemiddeld is dat, heeft een speler 80 balcontacten per wedstrijd, met een gemiddelde duur van, wat jij net ook al zei, 2 seconden. En tel je dat bij elkaar op, dan kom je uit op 160 seconden, wat minder is dan 3 minuten. En dat moet ik zeggen, het kan zelfs bij sommige spelers nog lager zijn, want niet iedereen heeft evenveel balcontacten. Bijvoorbeeld spitsen hebben veel minder vaak de bal dan verdedigers, en ga zo maar door.
3: Ja. Nou, helemaal goed, helemaal leuk.
0: En toch nog iets geleerd onderweg naar vakantie, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Lekker zeggen, dat levert je ook nog een keer het 538 slaapmasker op. Dus volgens mij kan jouw vakantie nu al niet meer stuk.
3: Nou, helemaal goed, dankjewel.
0: Ellen, fijne vakantie.
3: Ja, dankjewel.

0: Jouw hits, jouw 538 met Bruno Mars. Je hoorde Risk It All. En zometeen aan 9 uur op 538. Het beste van de 538 ochtendshow. Waar het afgelopen week ging over opmerkelijke fobieën. En luisteraar Bo, die had nogal een grote angst.
1: Hey, goedemorgen Tim.
0: Waar ben jij bang voor?
1: Ja, voor zo'n blauwe envelop met mijn deur, man.
0: Oh, ja. Fiscofobie.
1: Ja, dat is allemaal angst voor belasting, hè?
0: Ja, ja. Een bekende. Dit en veel meer hoogtepunten zo meteen in het beste van de 538 ochtendshow. Eerst Kygo en Selena Gomez. Dit is...

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
12: Kippie.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
17: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon, kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
18: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
21: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en... een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
22: De leeuw komt eraan.
0: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier. Het is al

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
3: 538 Nieuws. 9 uur.
4: Wie zijn tank nog goedkoop wil volgooien in Duitsland heeft nog maar 2,5 week. Vanaf 1 juli verdwijnt de accijnskorting op benzine, meldt het AD. Die korting was tijdelijk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gehoopt werd dat die zou worden verlengd, maar dat gaat niet gebeuren. Het scheelt ons nu tot wel 30 cent per liter. Na het ongeluk in Zeeland tijdens een schoolkamp blijft er geld binnenkomen voor de getroffen gezinnen. De teller van de crowdfunding ging binnen een dag door de 100.000 en er is alweer een kwartton bij. Het geld is onder meer voor de uitvaart. De fietsende groep werd aangereden, 3 kinderen en een begeleider overleden. Terwijl de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran juist de goede kant op gaan, is er vannacht toch weer geschoten. Het Amerikaanse leger zegt dat ze Iraanse drones uit de lucht hebben gehaald die in de straat van Hormuz schepen wilden aanvallen. President Trump had net nog gewaarschuwd dat Iran moest stoppen met de drones. En de bibliotheek in Schijndel heeft een boek terug dat heel lang uitgeleend was, meldt Omroep Brabant. Toen een medewerker het opensloeg, kwam een kaartje tevoorschijn met juni 1981 erop. De man die het terugbracht zei dat het boek kwijt was geraakt en met verhuizen weer boven water kwam. Hij hoeft geen boete te betalen. Wolkenvelden, lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op 538.
5: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Een vertraging op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij Barneveld, 5 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 13 minuten. En de A15 Gorkum richting Nijmegen ook een vertraging door een ongeval bij Ochten, 10 minuten. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppas op de A7 Drachten richting Heerenveen, 152,4. En ook oppassen A35 Hengelo richting Wierden bij 52,6.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Inside Oranje.
10: Ik denk dat

0: Ze niet eens groepsfase over.
1: Dat wordt best lastig.
2: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
3: Worden wel wereldkampioen.
4: Ja, natuurlijk.
2: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Alleen bij Radio 538 vind je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
7: Goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow. Maas Smit, Naan Hoorn, hoor je ook zo meteen.

0: Will Smith en Aloran Drive Safe.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Goedemorgen. De lekkerste start van je zaterdagochtend. Het zijn de hits van 538 en de hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien uit deze week van de 538 ochtendshow. Iedere werkdag vanaf 6 uur hoor je ze. Zometeen een hele bijzondere voorspelling over het Nederlands elftal op het WK voetbal. Kleine hint waar dat mee te maken heeft. Ja.

0: Dag met Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
1: Alle hoogtepunten van Tim,
2: Rick,
1: Niels
2: en Florentien.
1: Dit is het beste van de 538 Ochtendshow.
0: Hey, het is de week dat het WK voetbal is begonnen. Kan je niet ontgaan zijn. Nederland, morgen aan de beurt voor de eerste poolwedstrijd tegen Japan. Wat denk je? Wat gaat het worden? Gaan we winnen? Gaan we verliezen? Wordt het gelijkspel? En wat denken ezels eigenlijk wat de wedstrijd gaat doen? Ja, inderdaad, ezels. Daarvoor bellen Tim, Rick, Niels en Florentien deze week met scheidsrechter Bas Nijhuis.
3: Maar even, want jij hebt natuurlijk gisteravond zitten kijken, denk ik, naar de openingsceremonie.
4: Ja.
3: Vond je ervan?
4: Ik moet zeggen, gisteren was wel... het is wel echt een beetje zoals het in Amerika gaat en zo. Ik moet wel zeggen dat de eerste wedstrijden... Ja, die begonnen wel vurig, hè? Met al die kaarten.
3: Maar dan zit je als scheidsrechter thuis op de bank en dan zie je dat allemaal gebeurt. En daar heb je een mening over, toch? Over zo'n scheidsrechter daar, die drie rode kaarten.
4: Ja, heel vaak wordt er gezegd natuurlijk van... Ja, zo'n doorgebroken speler moet dat dan. Maar ja, als het een duw in de rug is en je kunt niet bij de bal met de voeten... en je bent buiten de 16, dan is de rode kaart. Hoe lullig dat soms ook klinkt. En dat waren twee van die situaties. Want die laatste rode kaart, dat was ook een situatie. Als je hem echt stilzet op het moment, dan gaat hij alleen op goal af.
3: Ja.
5: Dus jij zegt terecht, in ieder geval twee terecht.
4: Ja, in ieder geval twee terecht. En die laatste, die ene was natuurlijk ook wel flink. Dus wat dat betreft, kun je daar eigenlijk niet veel van zeggen. Maar het is voor zo'n scheidsrechter ook niet fijn. Want de nadruk zit nu op hem dat hij drie rode kaarten heeft. Dat is nooit fijn.
3: Nee, de kans dat hij de finale gaat fluiten is niet zo heel erg groot, denk ik.
4: Ja, kijk, de beslissingen waren goed. Maar dan is het afwachten hoe de menigte erop reageert. En als dat gewoon gezegd wordt, alles is prima, dan is het voor hem perfect. Maar als daar heel veel rumoer om is, dan wordt het weer lastig.
5: Ja, die camera, gaan we dat in Nederland ook krijgen? Dat jullie die camera boven je oor hebben?
4: Ja, ze kijken echt wel heel erg naar hoe de uitwerking is. We hebben natuurlijk al een proef gedaan in Nederland. En ik ben echt benieuwd wanneer dat ingevoerd geworden. Ik ben echt voorstander. Ik zou het echt geweldig vinden om alles te laten zien wat er op het veld gebeurt. Dus van mij mag het komen. Maar ik denk nog niet dat het volgend seizoen zover is. Nee.
3: Oké. Okay. Maar goed, je bent al een beetje aan het oefenen vanochtend. Want je staat jezelf nu ook te filmen. En zometeen de ezels.
4: Ja. Ja, het is wel, ik moet zeggen, ze moeten wel een beetje in de stemming komen. Maar het is wel, ik werd er zoveel op aangesproken, overal. Iedereen begon er ook over. Ja, komen die ezels nog? En ik moet zeggen, andere dieren op het erf beginnen zich wel te irriteren dat zij alleen weer mogen spelen. Dus, het is wel zo. Ze kijken wel mee. Ja, rustig jongens, dat gaan ze ook wel. Maar ze bemoeien zich er al mee en zeggen, als het niet goed gaat, willen wij ook een kans. De druk zit er volop.
5: Ja.
3: Want even kijken, wij kwamen niet verder dan Stientje en Snoopy, volgens mij heet die ezels, toch?
4: Ja, en Saartje hebben we
5: nog. Saartje!
4: Ja. Saartje, Stientje en Snoopy. Ja,
3: ja, dat waren ze. Die hebben voorgaande toernooien met het Nederlands elftal.
5: Zaten er vaak goed erbij, hoor.
3: Echt, over het algemeen hadden ze het gewoon heel erg goed. Ik denk dat als we een score, dan hadden ze denk ik 8 uit 10 zo'n beetje hadden ze goed.
5: Zeker.
4: Ja,
3: dus ja, de druk is hoog.
4: Ja, de druk is heel hoog. En ik ben er klaar voor. Ik kan even naar de stal lopen. Dan kun je even zien wat er gebeurt. Want ze zijn nog niet echt in de stemming, maar wel een beetje al. Kijk, ze hebben natuurlijk wel al een beetje al de stal zitten. Kijk. Ze hebben het gezegd, iets te lekkers hebben ze nog gegeten voor straks voor zondag bij de tv. Ja. Nou, we gaan even kijken. Jongens, hallo. Wakker worden. Ah, daar is een neus. Ja. Oké, we gaan even de deur open doen en dan... Ja, dan ben ik echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Kom maar. Nou, we gaan even kijken, hoor. Kom eens aan, hoor.
5: Wie is dit?
4: Dit is Snoopy.
5: Snoopy
4: dit is
5: komt
4: eruit.
5: En Stientje.
4: Snoopy, kom maar, hoor. Kijk, en dat is natuurlijk wel spannend, want daar is Nederland of Japan. Dat is al heel goed. Dat ziet er al heel veelbelovend uit.
3: Kijk.
4: Hallo. Ja, dat gaat heel goed, moet ik zeggen. Maar nu, Saartje komt eraan. Die is vaak wat...
5: kritischer?
4: Ja, die is vaak niet vol vertrouwen. Nou, die gaat ook... die denkt zich, laat ze maar. Ik ga naar Japan.
3: Dat betekent
4: een gelijkspel. Maar nu is het de laatste.
5: De laatste.
4: Twijfel op het gezicht. Oh, Snoopy gaat ook naar Japan.
3: Nee.
5: Dit is niet goed. Dit is niet goed.
4: Nee.
3: Bas.
4: Dit is een gelijkspel. En een kans. Ja. Sintje, ga naar links. Kom. Sintje, naar Nederland.
3: Nee.
4: Kijk even.
3: Ja, dit is overduidelijk. Dit is geen goed nieuws.
5: Dit is verliezen.
4: Nee.
6: Nou.
4: Nee. Kijk, de slotfase. Ik moet denken. Tot nu toe zit het op een gelijkspel. En het kan op het laatst van de wedstrijd. Kan het nog kantelen in
5: de blessuretijd.
4: In de blessuretijd. Er wordt nu geruzied. Ja, rustig jongens, rustig.
5: Trek je kaarten.
4: Trek je kaarten. Snoopy. Hey.
3: Maar dit wordt een hele spannende wedstrijd. Met de billen bij elkaar, denk ik.
6: Het chaos ook wel een beetje.
4: Het wordt chaos, denk ik ook. Het wordt echt chaos. En we moeten de Japanners dus niet onderschatten, want... dit gaat zo niet goed.
3: Nee. Nou, Bas, in ieder geval fijn dat jij de ezels...
5: Dus zeg, gelijkspel, misschien in blessuretijd nog een overwinning te eruit slepen.
4: Precies, maar het gaat echt... Ik zit meer op gelijkspel dan op dat laatste moment.
3: Maar goed. Het wordt geen walk in the park als ik het zo allemaal bekijk.
4: En ik hoop dat het mooier weer is dan hier. Ik sta hier gewoon in de regen, man.
3: Ja, het is verschrikkelijk. Nou, Bas, fijn dat je dit wilde doen. Ja. Ik ga ervan uit dat we voor de volgende wedstrijden ook weer een beroep op jouw ezels mogen doen.
4: Zeker. Er rijdt nu een trekker langs die denkt van waarom staat die man daar in het oranje midden in de wei? Goed.
3: Bas, dankjewel. We spreken je snel weer.
4: Tot snel weer.
3: En een fijne wedstrijd zondag. Hoi hoi. Bas Nijhuis en zijn ezels.
5: Gelijk spel tegen Japan. Is ja, slecht, ik zou er toch blij mee zijn.
3: Voor de mensen die denken, hoe ziet het er dan allemaal uit? Je hebt mee kunnen kijken via de site. En anders komt later vanochtend even het filmpje netjes bij ons op de socials. @538ochtendshow. Dus dan kun je de voorspelling nog een keer op je gemak rustig nakijken. En zien hoe de ezels van Bas toch een beetje twijfelden over deze eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Fancy!

0: Louis Fonsi en Daddy Yankee, Despacito en het beste van de 538 ochtendshow. Tegen wie speelt het Nederlands elftal de WK voetbalfinale? Je hoort het zometeen van Peter Heerschop.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson

0: deze zaterdag super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
0: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
5: Kippie.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed. Thanks, Bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
18: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
19: 538 Marnix Westhuis.
20: Goedemorgen, Martin Garrix en Dean Lewis hoor je na Teddy Swims.

Martin Garrix en Dean Lewis. Goedemorgen, mijn naam is Marnix. En vanaf maandag weer jouw kans op waanzinnige WK-prijzen. Bijvoorbeeld een nieuwe tv van Hisense. Maar je maakt ook kans op een trip voor twee personen om de WK-wedstrijd tegen Tunesië live te gaan kijken in Amerika. Hoe gaaf is dat? Je wint het alleen hier bij Radio 538. En over dat WK gesproken, tegen wie speelt het Nederlands elftal in de WK-finale? Je hoort het zometeen van Peter Heerschop.

0: Just Day, Jack Staal en John, Turn the Lights Off bij Radio 538. Iedere maandag om 9:45 bellen Tim, Rick, Niels en Florentien met Peter Heerschop.
1: Even bellen.
2: We gaan bellen.
1: Even bellen. Even bellen. Ja, ja. Even bellen met Peter.
3: Hallo.
1: Hallo.
3: Oh, hallo, vrienden, vriendin.
4: Hallo.
3: Ja, het is een...
2: Deze
3: week gaat het beginnen.
2: Het gaat beginnen.
3: Ja. Het gaat beginnen.
2: Zin in.
5: En, sowieso leuk, de sportzomer.
3: Ja, en ik ga eventjes wat onzekerheden bij jullie weghalen.
2: Ah, fijn.
5: Oké. Okay.
3: Kijk, van donderdag begint het WK voetbal. Ja. Oranje die speelt de eerste poolwedstrijd zondag om 10:00 s'avonds tegen Japan. Ja. Maar vanavond eerst nog eventjes een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan.
2: Oh ja.
3: Nou, dat is een tegenstander waar we niets, maar dan ook helemaal niets van weten. Maar... daarom ben ik er.
5: Oh ja.
3: Ja, ja, want ik weet er natuurlijk wel veel van. Oezbekistan, die doet namelijk ook mee aan het WK. Maar wat voor land is Oezbekistan?
5: Ja.
3: Nou, het is een oude Sovjet-republiek. Een land met 35 miljoen inwoners. Oh. Het nationale gerecht van Oezbekistan is plof. Dat is een smaakvolle schotel van langkorrelige rijst... gestoofd met vlees, uien, wortels en specerijen. En ze hebben natuurlijk ook lachman. Dat is een stevige noedelsoep, boordevol groenten... en vaak rund- of schapenvlees. Nou, van beide schotels is bekend dat je er enorm van gaat winden. Daar moet Oranje vanavond dus rekening mee houden. De drie beste spelers van Oezbekistan, ja, die kennen we allemaal. Dat zijn natuurlijk Abdulkadir Kuzhinov, Eldor Shumaradov... en Kuznidin Akalikilov. Ik moet erbij zeggen, dit is in willekeurige volgorde... en niet geheel goed uitgesproken. Oezbekistan zit op dit WK in de pool met Portugal, Colombia en Congo. Nou, wat weten we van die pool? Het belangrijkste wat we weten is dat...
2: nou,
3: Portugal
2: doorgaat.
3: In de finale verliest van de nieuwe wereldkampioen Nederland. Ja, tenminste, dat is voorspeld door de Duitse econoom Joachim Clement. En die heeft de afgelopen WK's altijd helemaal goed gezeten met zijn voorspellingen. Ja, en die zegt Nederland, Portugal in de finale en Nederland wint. Nou, van deze Joachim Clement is onder andere bekend... dat zijn vader 8 armen heeft en bekend stond als Octopus Paul. Een verre grootmoeder van Clement was het orakel van Delphi. Zijn opa is een keer vreemd gegaan met Klaasien uit Tjalk... en zijn moeder met Ficootje Waas, half mens, half glazen bol. Nou, we kunnen wel zeggen dat we te maken hebben met een absolute wereldvoorspeller. En we kunnen dus vanuitgaan... dat er een finale komt van Nederland tegen Portugal. Met een hele kleine slag om de arm.
2: Ja.
3: Want het hangt natuurlijk ook een beetje af van hoe goed landen zijn... als Duitsland, Brazilië, Engeland, Argentinië, België, Frankrijk... Senegal, Marokko, Noorwegen, Uruguay, Spanje en zo nog een paar. Maar het is dus wel bijna zeker dat wij in de finale komen. Nu is de vraag... hoe komt Nederland in de finale? Ja. Nou, daar zijn nogal verschillende wegen mogelijk. Nederland die zit in de pool met Japan, Zweden en Tunesië. Japan met veel spelers uit de Nederlandse competitie. Natuurlijk Itakura, Tomoyashi, Ueda, Watanabe. En natuurlijk aanvaller van NEC, Koki Agawa. Japan heeft een heel goed team. En het komt ook door het Japanse eten. Dat is natuurlijk veel lekkerder dan plof of lachman. Zweden speelt met oud-eredivisiespelers Alexander Isaac en Billy Boekenkast. Van Tunesië weten we vooral dat ze graag spelen op een veld met veel zand, denk ik. Nou, dat is de pool van Oranje. Hoe gaat het verder? Als Oranje eerste wordt in deze pool... spelen we tegen de nummer 2 uit de pool... met Brazilië, Marokko, Schotland en Haiti. Nou, dan zeg ik, dat wordt Marokko.
2: Ja.
3: Nou, die wedstrijd die wordt gespeeld op dinsdag 30 juni om 3:00 s'nachts... Dan zeg ik, dat kan wel eens een gedenkwaardige nacht worden. Als Oranje tweede wordt in de pool... spelen ze de dag ervoor tegen de nummer 1 uit die pool. En ik denk Brazilië. Nou, en ik zeg, dan heb je die maar vast gehad. Als je een van de beste nummers 3 wordt, ga je ook nog over... dan mag je tegen Frankrijk. Nou, kopper, volgende ronde is tegen of Marokko, of Brazilië, of Frankrijk. Nou, dan zeg ik, meneertje Clement, dat is wel een hele gewaagde voorspelling. Maar goed, als je die ronde eenmaal door bent, dan heb je het moeilijkste gehad... want daarna hoef je alleen nog maar in volgorde tegen Argentinië, Duitsland, Engeland en Spanje. Zoals de Belastingdienst zou zeggen, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Kom ik toch nog even bij de nachtwedstrijden. Bijvoorbeeld om 3:00 s'nachts bij het grote scherm op het Mercatorplein in Amsterdam. Nou, we zijn erbij. Cafés is toegezegd dat ze open mogen blijven bij deze wedstrijden. En ja, als je gaat kijken, let op, dit is gezegd, als je gaat. Op welke manier dan ook, je gaat heel diep. Dan mag je je de volgende dag ziek melden zonder opgave van reden. Ja, want dat las ik. Als je je ziek meldt, dan mag de werkgever nooit vragen naar de reden.
2: Oh.
3: Ja, deze regel heb ik thuis ook even neergelegd. Als ik een keer niet of veel later thuis kom, dan mag mijn werkgever niet vragen naar de reden. Nou, onbewust heb ik me de afgelopen 25 jaar dus correct aan de regels gehouden en nooit iets toegegeven. Maar ik had het over de WK. Eerst vanavond de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Nou, die kun je niet voorspellen. Omdat er natuurlijk weer de hele tijd wordt gewisseld en ik niet weet met welke teams ik te maken heb. Ik voorspel dus geen uitslag, maar ik voorspel wel 6 wissels bij Oranje en 4 bij Oezbekistan. Dan zondag tegen Japan.
5: Ja.
3: Ja, wij spreken elkaar de maandag erna.
5: Ja.
3: En dan kunnen we het er uitgebreid over hebben hoe Nederland met 3-1 heeft gewonnen.
2: Kijk,
3: van Japan.
2: Oh,
3: ja, vrienden, het is begonnen deze week. Tot volgende week.
4: De 538 ochtendshow. Tim, Niels, Rick,
1: Jolantien. Maandagochtend vanaf 6:00.

0: Odell, Another Love bij Radio 538. En over de liefde gesproken. Misschien dat je binnenkort de ware liefde kunt vinden met een beetje hulp van AI. Detail sowieso.
1: Vanmiddag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
2: Het is spektakel.
1: Kijk live mee vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4:00 middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Tunesië en Nederland in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.

0: keukenspecialist.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Tot verdikken me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Oh, wat een goal!
2: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
12: Kippie.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
18: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar €1,49.
19: Fomar, voordeelmarkt! Fomar, voordeelmarkt!
20: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
21: 538
22: Nieuws.
21: 10 uur.
22: In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond weer rellen geweest bij het gemeentehuis. De demonstratie tegen asielopvang liep uit de hand, meldt RTV Utrecht. Relschoppers gooiden stenen en vuurwerk, de sneuvelde ruiten en een verkeersbord. 7 verdachten zijn opgepakt. Vorige week was het ook al onrustig in Wijk bij Duurstede. In Enkhuizen zit een hele wijk zonder stroom door een brand in een woning. Die was vanmorgen en de vlammen sloegen uit de gevel. Er raakte iemand gewond, die moest naar het ziekenhuis. Het vuur was na een uur geblust, maar daarbij moest wel de stroom eraf. Het duurt zeker tot begin van de middag. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een haven in het zuiden van Rusland, bij de Krim. Volgens Rusland zijn er 1 dode en 3 gewonden en brak er een grote brand uit. Oekraïne voert al langer aanvallen uit om de Krim te isoleren. Het is een schiereiland en de meeste bruggen zijn al kapot gebombardeerd. En shirts die ploegen dragen op het WK voetbal worden geveild voor het goede doel. Ook die van Oranje komen onder de hamer. En de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Je kan op een Nederlands shirt bieden zodra de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan morgenavond begonnen is. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: 50 af verkeer dan door Flitsmeister. Dit zijn de grootste vertragingen. A7 Westerbroek richting Bremen bij de grens, 11 minuten. A12 Oude Rijn richting Lunetten bij Lunetten, 14 minuten door een afgesloten wegwerkzaamheden. En A12 Arnhem richting Oberhausen, ook bij de grens, 10 minuten vertraging. Er wordt gecontroleerd op je snelheid, ook oppassen bij deze punten. A2 Weert richting Echt, 210.1. A7 Drachten richting Heerenveen, 152.4. A10 Koentunnel richting Nieuwemeer bij 22.2. En ook oppassen A35 Hengelo richting Wierden bij 53.3.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
25: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: 538. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
1: Hey, goedemorgen met het beste van de 538-ochtendshow. Ook cheerio hoor je zo meteen naar Fleetwood Mac.

0: 538 met Son Mieux in Multicolor.
1: Dit is het beste van de 538 ochtendshow.
0: Even hulp bij het schrijven van een mailtje naar je collega. Hulp bij het kopen van misschien wel een nieuwe pannenset. Of gewoon even een grappig plaatje maken voor je vriendengroepsapp. Dat AI. Handig en heel grappig. Ja, toch? Maar kun je het binnenkort misschien wel in gaan zetten om de ware liefde te vinden? Nou, daar weet relatietherapeut Kokkie Drost alles over. En daarom bellen Tim, Rick, Niels en Florentien deze week even met haar. Oh.

0: ochtend mensen, hallo.
1: En allereerst even gefeliciteerd, Kokkie, met jouw beide kinderen.
0: Ja, leuk. Dankjewel, dankjewel.
1: Allebei geslaagd gisteren.
0: Ja. Oh, wat leuk. Oh, het was zo spannend tot de laatste minuut. Dus we zijn nog helemaal in de gloria. Dankjewel.
1: Maar hoe ging dat? Werden ze gebeld?
0: Ja, ze werden gebeld. De een voor het VMBO en 2 minuten later de ander voor de VWO. Dus het is echt een heel bijzonder, dik, vette party in huis.
1: Ja, wat leuk. Kijk, ja. Dus er hangen ook 2 tassen nu in de vlaggenmast.
0: Er hangen 2 tassen, momenteel te verzuipen in de regen. Maar verder, ja, heerlijk.
1: Kokkie, we hadden het even over die dating-apps die toch vol inzetten op AI. Maar je zou zeggen, daten, dat is iets heel menselijks. Dan moet je kunstmatige intelligentie moet je daar niet bij betrekken.
0: Nou, het heeft twee kanten. Aan de ene kant, mensen zijn dus inderdaad dat die vleeskeuring zat. Ja. Van dat we swipen door. En zo'n AI kan echt wat meer selecteren op bijvoorbeeld eigenschappen die iemand heeft. En dat matchen met iemand anders die daar heel goed bij zou passen. Mm-hmm. Dus ik denk, hé, dat heet wel iets. Maar wat we daar echt in vergeten is dat, hallo, we hebben allemaal natuurlijk ook een enorme hoeveelheid emotionele bagage. En die kan geen enkele AI-instelling precies helemaal meten. En dat moet je toch in het echte leven uit gaan vogelen.
2: En is dat ook, want als je bijvoorbeeld naar dat Married at First Sight kijkt, als je eigenlijk kijkt hoeveel er echt succesvolle matches gemaakt worden, is dat niet zo heel groot? Heeft dat ook meteen met die emotionele kant ook deels
0: absoluut
2: te maken?
0: Absoluut, ja. Heeft alles te maken met hoe ben jij, dat is een hele psychologische term, hoe ben jij vroeger gehecht?
2: Ja.
0: Hoe kun jij liefde geven? Kun je vertrouwen geven? En dat is eigenlijk ook iets, als je er gewoon mee gezegend bent dat je dat gewoon van nature makkelijk kunt, dan kun je waarschijnlijk veel makkelijker ook aan iemand binden. Maar voor veel meer mensen is het echt wel iets lastigs en veel meer een keuze. En als je dan alleen maar teert op, maar we passen zo goed bij elkaar, dus dit moet lukken, dan kan het juist nog wel eens tegenvallen.
1: Want soms werkt het toch gewoon ook wel op het moment dat je niet heel erg bij elkaar past, maar dat toch iedere keer dat je elkaar een beetje versterkt of zo op bepaalde vlakken.
0: Ja, we zoeken vaak in onze partner wat ze zelf missen. Dus stel je voor, jij bent een super gestructureerde zwart-wit denker. Ja. Dan is het niet vreemd dat je valt op iemand die lekker impulsief is.
2: Ja,
0: en die juist. Ja, dat.
3: Omdat je dat eigenlijk wil zijn, toch?
0: Ja, precies. Je iets wel van zou willen hebben. Of dat je zelf wel onzeker bent. En dat je dus heel erg aangetrokken wordt door iemand die lekker dominant en zelfverzekerd is. Ja. En dat is aan het begin heel leuk. Maar verderop in je relatie kan het natuurlijk best wel lastig zijn. Ja, dat is echt waar. Ja, en je gaat natuurlijk ook allebei weer je eigen proces door. Je verandert. Kijk, en dan gaat het soms ook gewoon om, om wilskracht, maar ook om de factor, en dat blijft toch mijn magische woord, de liefde.
1: Oh.
0: En dat kan natuurlijk geen enkele AI-gadget voorspellen.
1: Nee, want hoe zetten ze die AI precies in, Kokkie?
0: Nou, ze laten je bepaalde eigenschappen van jezelf invullen. Nou, wat voor type je bent, waar je naar op zoek bent, wat je voorkeur is. En dan gaan ze gewoon kijken, hé, daar zit nog iemand die precies zo'n patroon heeft aangevinkt. Dat lijkt me een leuke match. Op zich geen gek idee. Datingbureaus werken vaak ook zo. Maar dan heb je natuurlijk nog de menselijke maat. Die kunnen gewoon kijken van, hé, maar dat type, dat zou me niet verrassen als dat bij die past. Een vriendin van mij kan dat zo bijzonder goed, mensen met elkaar matchen.
1: Oh ja?
0: Ja.
2: Dat
0: omdat
2: zit gewoon in haar aard.
0: Ja.
2: Die voelt dat gewoon.
0: Die kan die derde dimensie van de liefde, of de feromonen of de geurspecifieke kenmerken kan zijn met je. Ja, mij moet je het niet laten doen. Maar bij zij kan dat. Ja,
1: maar heeft ze jou ook gekoppeld dan bijvoorbeeld?
0: Nee, joh. Ik was 16 en ik wist niks.
1: Ja.
0: Bij mij is allemaal wilskracht, Tim. Allemaal wilskracht.
3: 16 jaar, wat jong.
1: Ja.
3: Het is heel bijzonder dat jullie nog bij elkaar zijn.
0: Ja, nee, maar dat heeft echt wel te maken met echt liefde. Want ik heb wel eens verteld over mijn relatieproblemen. Ja. Het is echt niet makkelijk geweest. Maar het is een kwestie van, maar we willen. Kijk, het is zo gemakkelijk om te zeggen van ik ben niet meer blij. En dat moet ik even niet chargeren. Want mensen scheiden is echt kut en dat ga ik niet makkelijk overheen. Het is ook niet zo van, ik wil per se volhouden. Maar ik heb echt wel in mijn hoofd van, wacht even, maar wij hebben een wij opgebouwd ook.
2: En daar vecht je voor.
0: Ja, maar er zit ook gewoon heel veel liefde in. En liefde blijft, daar houdt het ook gewoon leuk.
1: Maar even, dit was dus jouw eerste grote liefde. En jullie zijn nog steeds bij elkaar. Maar je bent tegelijkertijd ook seksuoloog. Dan zou je dus kunnen zeggen, je bent niet echt ervaringsdeskundige dan op dat vlak.
0: Nee, ik heb totaal geen verstand van seks, joh. Ik lul maar wat.
1: Nee, maar dat is toch grappig dat je.
0: Nee. Nou, weet je, ik heb natuurlijk mijn eigen ervaring, net als iedereen dat heeft.
1: Ja.
0: Maar ik put heel erg uit de kennis en de verhalen van andere mensen en onderzoeken. Ja. Dat vind ik fantastisch. Juist omdat ik zelf zo'n, ja, beknopt ervaringsdeskundige ben.
3: Maar wat ik nou niet begrijp, jij organiseert dateavonden,
0: ja,
3: terwijl je er geen hol verstand van hebt.
1: Nou ja, nee. Dat is niet aardig.
3: Je moet niet aan mij vragen om mensen te koppelen, terwijl je...
0: Nee, maar dat heb ik wel eens eerder uitgelegd, dat Florentien. Dat is dus die vriendin die dat supergoed kan. Die doet het koppelaspect. Wat ik heel goed kan, is mensen bemoedigen en vertellen over... hey, wat is nou leuk in de relatie, waar moet je op letten? Dat is weer mijn pakje aan. Dus we weten precies waar we goed in zijn. En ja, wat dat betreft, ja, we kunnen ook een AI-tool inzetten... maar die mist net die finesses.
1: Ja.
0: Maar voor het begin kan het best wat opleveren.
1: Ja, voor een beetje de grove selectie kun je het inzetten.
2: De eerste
0: ja,
2: ronde.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk echt wel even een leuke tegenhanger... tegen dat, die swipe in de vleeskeuring en die dating fatigue die we overal hebben. Dus wat dat betreft, ja.
1: Maar dat is toch wel een gunstige ontwikkeling. Want ik weet dat jij hebt je daar eerder wel eens over uitgesproken. Van dat die vleeskeuring, daar moeten we een beetje vanaf.
0: Ja, en dat zijn mensen ook echt zat. Weet je wel, dat het alleen maar gaat over vind je iemand lekker of niet. En dat mensen verder kunnen kijken van... hey, heeft iemand de kwaliteiten, de eigenschappen... met wie ik wel het leuk zou kunnen hebben in het leven. Dat vind ik dan echt wel weer een mooie ontwikkeling.
1: Nou, kijk eens even aan. Kokkie, wat een mooie... slotwoorden als het gaat om dit gesprek. Mag ik jou een hele mooie dag wensen vandaag? En
0: nogmaals,
1: als je kinderen spreekt, ik ga ervan uit dat ze nog liggen te slapen, maar feliciteer ze ook namens.
0: ik ga het zeker doen.
1: Namens deze oude mannen van de ochtendshow.
0: Jullie zijn geweldig. Dankjewel.
1: Okay, hoi.
4: De 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, in het beste van de 538 ochtendshow. De leukste fragmenten van deze week van Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen de mop van Arie en vanaf maandag jouw kans om hierbij te zijn.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slim.
2: Sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: A brighter life.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univé.nl of kom langs in een van onze winkels. Univé, daar plukt u de vruchten van.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
11: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
15: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Vanmiddag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
18: Het is spektakel.
17: Kijk live mee vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
19: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Inkt?
20: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
19: Zo geregeld. 123inkt.nl.
21: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend. De tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
22: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
23: Kippie.
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
27: Hakje dag!
28: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Westhuis.
5: Goedemorgen, Douwe Bob is onderweg met Jennifer Lopez.

Tamagotchi, Pokémon en de hits van 538 opnemen op een cassettebandje. Wat is jouw favoriete herinnering aan de 90s? In mijn geval, ik ben geboren in 98. Ik heb er helaas niet zo heel veel herinneringen aan. Ik was er gewoon. Maar jij hopelijk wel. En daarom bepaal jij welke hits thuis horen in de 90s top 1000 bij 538. Die start in minder dan 2 weken. En jij kan jouw favoriete hits doorgeven via 538.nl. En dan maak je vanaf maandag ook nog eens kans op een 538 trainingspak. Daar kun je lekker in gabberen. Dus 538.nl. Jouw favoriete voor de 90s top 1000. Dankjewel vast voor het doorgeven van jouw hits. Goedemorgen, Marnix hier. De mop van Arie zometeen in het beste van de 538 ochtendshow. Maar misschien stem je hier wel voor in de 90s top 1000. Christina Aguilera, Genie in a Bottle bij 538.

0: Harris, Jazzy en Satisfyer bij Radio 538. Iedere zaterdagochtend hoor je tot aan de lunch de hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien. Iedere woensdag rond 21:15 komt Arie naar de studio voor zijn mop. En deze week begon de mop van Arie met een raadsel van Rick.
1: Jij gaat nooit wat Arie aanstaande maandag gaat doen.
2: Aanstaande maandag?
1: Ja.
2: Dat is aanstaande maandag.
1: Ja, dat raden jullie nooit.
3: Dat raden wij nooit.
2: Ik denk de generale repetitie voor zijn theatershow.
1: Nee.
4: Oh. Ik denk zangles.
1: Nee.
3: Nee.
1: Hij gaat vissen met Wesley Bronkhorst.
3: Nou, ik had dit werkelijk waar niet willen missen.
1: Ik wel, maar goed.
3: Maar je gaat vissen met Wesley Bronkhorst?
1: Ja, je hebt me uitgenodigd. Een of andere wedstrijd is er in Loosrecht.
3: Ja. Oh.
1: En ik heb heel weinig tijd om te vissen de laatste tijd. Ik heb zoiets, dat is voor mij wel even goed. Dan word ik gedwongen om te gaan.
2: Maar heb jij ook zo'n bellyboot dan?
1: Ja, die heb ik ook. Ja.
2: Serieus?
1: Ja, ja.
2: En die neem je mee dan?
1: Nee, ze hebben gewoon een knappe boot. Ik heb met de 3 of 4 man in.
2: Oh, dus
1: een beetje gezellig met een barbecue en dat soort dingen.
3: En waar vis je dan op?
1: Op vis? Op, nou ja, dat zal wel snoek en snoekbaars worden en baars.
3: Want dat
1: ik
3: zit daar.
1: Vis.
3: Ja, ja.
1: Dan gaat het om de grootste, geloof ik.
3: De groot.
1: Oh. Ja, dat heb ik van mijn leven in nood gewonnen.

0: mensen kunnen jou maandag daar dus tegenkomen, Arie. Dat is wel even goed.
1: We kunnen hem maandag tegenkomen. Ja, en wordt een mooi weer ook.
2: Ja, wel het goede engeltje uitgooien.
1: Ja, het goede engeltje uitgooien. Ja, wordt zij echt heel lang geleden dat ik gefietst heb. Ik denk bijna een jaar.
2: Zo. Nee, joh.
1: Ja,
0: dus maar fietsen is net als fietsen, dat verleer je niet, toch?
2: Maar heb je wel een vispas?
1: Ja, die heb ik al
2: jeetje.
1: Vanaf mijn 16 al, denk ik.
0: Zo.
1: Ja, ik heb altijd legaal visser ben ik geweest.
0: Hey, hoe gaat het met de verkoop van de theatershow?
1: Ja, dat gaat hartstikke goed. Ja, ik zit een beetje op een ongelukkig, dus ik had de mensen me eraf willen halen. Nou, er zijn nog 13 kaarten. Ja,
0: oh, dat is een vervelend getal.
1: 13 kaarten. Ja, dat is toch een beetje, ik heb al een beetje bijgeloof.
2: Maar waar kan je die kaarten bestellen, Arie?
1: Bij de Meervaart natuurlijk.
2: Ja, bij de Meervaart, maar meervaart.nl.
1: Ja, meervaart.nl. Theater de Meervaart. En er staat ook nog een linkje heb ik op mijn Instagram. Heb ik er samen
2: wat is je Instagram dan?
1: Gelijk goed. Café de Amstel, Amsterdam.
2: Café de Amstel, Amsterdam.
1: NL, geloof ik.
0: Punt NL.
2: Ja. Nou ja, laten we in ieder geval zorgen dat we 10 van die 13 kaartjes af zijn.
0: Ja, met verwijzingen naar de internetadressen.
1: Als er maar 1 af is, ik wil van die 13 af.
3: Moet je oefenen, hè, waar het dan precies te vinden is.
0: Ik vind het sowieso ook knap dat je 2 avonden beter uit te verkopen... Ja, zonder dat je eigenlijk weet waar de kaarten te koop zijn.
1: Dat is knap, hè?
0: Ja, dat vind ik knap.
1: Ja, dat is knap. En de eerste is ook nog 1 plekje vrij.
0: Eentje?
1: 1 plekje, ja. Ja. Ja, het was niet te geloven, toch? Ja, ik vond het ook een verrassing, hoor. Ik had dit niet verwacht.
0: Nee.
1: Van de week liep ik in Artus en dan werd ik ook herkend. Ik denk even een dagje even draad.
2: Lekker.
1: Weet je, gewoon even draad. Ja, ja. Ik heb ook een Artuskaart, dus niet alleen de vriespas.
0: Ja, maar ook
1: ik heb ook een Artuskaart.
2: Ja.
1: En toen kwam ik bij, was even die Tanja, weet je, die oude nijlpaard.
2: Ja.
1: Hebben ze daar op. Dus ik was daar even, ik dacht, nou, ga toch eens kijken. Toen stond die, liep er iemand in de ronde. Ik zei, mag ik u wat vragen?
2: Ja.
1: Ik zei, want ik vind het ook wel, weet je, ik kan een hele uitleg over zijn nijlpaarden, hoe dat allemaal leeft.
0: Ja.
1: Weet je waarom die nijlpaarden altijd in het water paren?
2: Nou.
1: Dat wist ik niet.
2: Ik ook niet.
1: Nee, dat is de enige kans om eens een grote doos naar te krijgen.
4: De 538 Ochtendshow. Tim, Niels, Rick,
5: Jordi. Maandagochtend, vanaf 6 uur.

0: Anouk en Nobody's Mine. Goedemorgen, dit is Radio 538 met de lekkere zit voor je zaterdagochtend. En de leukste momenten van Tim, Rick, Niels en Florentien van de 538 ochtendshow deze week. Zometeen, een heel belangrijk onderzoek gaat over de selectie van het Nederlands elftal. Details hoor je zometeen.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Want chicken.
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
8: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
7: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax Montagelijm bij Bouwmaat.
9: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.
10: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van 200 euro. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welten. Alle info op 538.nl.
16: De leeuw komt eraan.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, of jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Egbert streekt.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: 538 Nieuws.
15: 11 uur.
16: In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen opgepakt bij rellen rond de opvang van asielzoekers. Toen de demonstratie op zijn eind leek te lopen, trokken relschoppers naar het gemeentehuis, waar van alles werd vernield. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Vorige week waren er ook al rellen in Wijk bij Duurstede. Ook vandaag wordt er nog hard gewerkt om de schade te herstellen bij de flat in Amsterdam, waar gisternacht een explosie was. Onder meer ingetrapte voordeuren moeten worden gerepareerd. Ongeveer 400 bewoners kunnen nog niet naar huis. De gemeente hoopt in de loop van de dag met meer nieuws te komen. In Enkhuizen was vanmorgen brand in een woning en daardoor zit de buurt nu zonder stroom. Die werd uitgeschakeld door de brandweer. Het duurt waarschijnlijk tot het begin van de middag. De brand was na een uur geblust. Er raakte 1 persoon gewond en die is naar het ziekenhuis gebracht. En de helft van de VVD-kiezers wil af van partijleider Jessel Gus, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op de dag van het VVD-voorjaarscongres in Den Haag. Vlak na de verkiezingen had 3/4 van de achterban nog vertrouwen in Jessel Gus. Maar nu vinden ze dat ze het VVD-geluid te weinig laat horen in het kabinet. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten, later ook in het midden, zijn er buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden. De komende week wordt het warmer. Dit was het nieuws op 538.
17: Bij het verkeer dan door Flitsmeister. 13 vertragingen, dit zijn de 3 grootste. A1

0: echt bij 210.1. A7 Drachten richting Heerenveen 152.4. En ook oppassen A35 Hengelo richting Wierden bij 53.3.
1: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
2: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
3: dat wordt best lastig.
1: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
4: We worden wel wereldkampioen.
5: Ja, tuurlijk.
1: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
6: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet, voorwaarden van toepassing.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
2: Goedemorgen met het beste van de 538 ochtendshow. Ook de Bouwsta hoor je zometeen naar Phil Collins.

0: 538 met Sam Fender en Olivia Dean, Ramien.
1: Alle hoogtepunten van Tim, Rick, Niels
2: en Florentien.
1: Dit is het beste van de 538 Ochtendshow.
0: Goedemorgen. Dit is de leukste start van je zaterdag tot aan de lunch. De hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien uit de 538 Ochtendshow van deze week. Wie is eigenlijk de allerknapste speler uit de selectie van het Nederlands elftal? En zou Florentien haar huwelijk ervoor op het spel zetten? Deze week namelijk in het nieuws bij Florentien.
3: Er is een onderzoek geweest naar de aantrekkelijkste oranje speler. Ja, daar hebben vrouwen natuurlijk wel een mening over. Easy Toys heeft het onderzocht en heeft bij 2500 vrouwen gekeken.
4: Oh, dat is een representatief onderzoek.
3: Er is een top 3 gemaakt.
5: Oh, ja, maar wacht heel even. Wacht even, voordat jij alle namen gaat noemen. Misschien moeten wij even een schaduwonderzoek
4: doen. Dat is wel leuk,
5: en dan kijken of onze luisteraars, luisterrettes.
4: Maar dan moeten de vrouwen stemmen, niet de mannen.
3: Nou, er is bij mannen ook een top 3.
5: Dat kan ook, toch? Prima.
0: Dus kunnen er ook mannen zijn die
3: voor de leeuwinnen.
0: Maar er kunnen natuurlijk ook mannelijke luisteraars zijn die mannen van het Nederlands elftal ook aantrekkelijk vinden.
3: Ja, man.
0: Dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Maar wie zou als knapste worden bestempeld bij de mannen?
5: Wie vind jij, Flo?
3: Ik heb wel een mening. Ja, ik vind Virgil van Dijk het knapst.
0: Ja, vind je die
3: verreweg.
0: Ja, ja. Okay. Verreweg ook.
3: Ja.
0: Dus er komt niemand in de buurt.
3: Nee, er komt gewoon ook niemand in de buurt.
5: Maar ook nu bij Van Zaan, zoals die Somerville. Of heb je die nog niet?
3: Die vind ik ook, die wil je wel.
5: Ja,
3: maar daar zitten echt nog wel een paar plekjes tussen, hoor.
0: Van Hekken?
3: Ja, ik vind hem zo stoer, die Virgil van Dijk. Stoere kop.
0: Ja.
3: Goed lichaam.
0: Ja.
3: Hij is ook aanvoerder, toch, of niet?
0: Oh, je gaat ook helemaal een beetje zwijmelen in je blik, zie ik.
4: Zou jij je man opzij zetten voor Virgil?
3: Nee, natuurlijk niet.
0: Voor een keer?
3: Nee.
0: Nee. Maar de meest aantrekkelijke Oranje International. Wie zou het zijn? Wie denken wij?
5: Lastig, hoor.
0: Ja. Zou Van Dijk daar als knapste uitkomen? Zou de vrouw Frenkie de Jong?
5: De fan is ook toch wel...
0: Ja.
5: Dat is ook wel een knappe vent, hoor.
0: Frenkie de Jong heeft ook wel iets liefs, toch?
5: Ja, maar dat is wel maar... Wil jij als man lief gevonden worden?
0: Ik heb geen idee, ik weet het niet.
3: Vond ik Marco van Basten echt super knap.
0: Oh ja?
5: Ja. Oh, dat vind ik...
4: Nou, dat is wel een leuke vent, hoor, Marco van Basten.
0: Van Gullit hoorde je het vaak.
3: Nee, niet Gullit.
0: Dat hoorde je vaak.
4: Gullit, jazeker.
0: Ja, veel vrouwen vonden Gullit.
5: Zo, en je weet waarom.
0: Ja.
5: Hey, Gullit. Hey, hallo.
0: Hallo dan. Hey. Nou, laat even weten via 09-3538. Wie is volgens jou, en ik kijk hier met name even naar de dames, maar ook natuurlijk heren die mee mogen denken, wie is de knapste Oranje International?
4: Ik vond ook Ed de Goeie wel knap.
5: Sorry, aardig man.
0: Nee, maar... 09-3538. Dan doen we even een klein schaduwonderzoekje. Wat is een mooie Oranje International? Wie moet er wat jou betreft bovenaan staan in dat lijstje met de knapste Oranje spelers? 09-3538. Rachel, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo. Nou, wie is de knapste Oranje voetballer?
6: Ja, ik vind toch echt wel eigenlijk Frenkie de Jong.
0: Frenkie de Jong, ja?
6: Ja.
0: Wat heeft hij dan?
6: Ja, hij heeft gewoon een heel schattig gezichtje. En ik dacht echt, ja, nou, dat is echt, gewoon een hele knappe man.
0: Ja, dat kan. En volgens mij is het ook een hele leuke gozer. Dus,
6: dat denk ik ook wel.
0: Ja. Nou, hij staat genoteerd, Rachel. Frenkie de Jong.
6: Maar ik moet wel zeggen, ik zou hem niet... Want net kreeg Florentien de vraag of ze hem zou laten voor een man.
0: Ja.
6: Nou, dat dan weer niet. Oh. Sorry, Frenkie.
0: Ja.
6: Maar,
0: die zit in zak en as de rest van de dag, Rachel.
6: Maar nee, ik vind het gewoon een hele knappe man.
0: Ja, nou, ja, dat was de vraag ook eigenlijk. Ja. Wie is de knappe man? Hij staat genoteerd. Carola, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Hallo, Carola.
7: Hi.
0: Jij dacht, ik ga ook even van me laten horen.
7: Ja, tuurlijk.
5: Hartstikke fijn.
7: Maar ik ben het met Florentien eens.
5: Ja?
0: Virgil van Dijk? Ja?
7: Ja.
0: Wat heeft hij?
7: Ja. Ja, ik weet niet. Hij heeft het gewoon. Hij heeft uitstraling.
5: Maar vinden jullie, dat sikje ook mooi?
7: Nah.
5: Dat is een beetje toch...
7: Hij past wel bij hem.
5: Ja? Oké.
4: Ik ben ook
5: kriebelt lekker.
7: Het past bij hem, maar nee. Dat. Maar als je over het algemeen gaat kijken... Ja. Dus, niet alleen dit elftal, maar ook de overal... Zeg maar, dan is mijn celebrity crush toch altijd nog wel John de Wolf.
0: Ja, echt waar, John de Wolf?
7: Ja.
5: Nou, die luistert altijd naar het programma.
0: Ja.
5: De Wolf. Ja, ik snap dat wel.
4: Ach, wel nee, joh.
7: Tuurlijk, Johnny de Wolf. Hey, hallo, ik kom uit Rotterdam, hè? Ja,
0: maar John de Wolf is toch... Die is bijna 60, toch?
5: Ja, maar toen...
7: Ja, nou, ik 55 hoor, dus dat maakt helemaal niet uit.
5: Maar John de Wolf is natuurlijk wel... Ja, dat is toch een beest, is dat, man?
4: Ja, dat is een beest. Ja, ja.
7: Ja, dat was een beest. Dat kwam hier gewoon niet langs. Die tacklede iedereen.
0: Nou, Carola, leuk dat je even reageerde. Dankjewel. We moeten naar Loes. Loes, goedemorgen.
2: Is goed. Goedemorgen.
0: Hoi, hoi. Loes, wie is de knapste oranje speler?
2: Ja, ik ga ook voor Frenkie de Jong.
0: Echt waar, ja?
5: Frenkie, allemaal.
2: Ja, echt waar. Hm?
5: Ja, grappig.
0: Ja.
5: Maar jullie vinden Frenkie, en dat is voor mij wat Frenkie... Ik denk dat jullie Frenkie allemaal vooral schattig vinden, of niet?
4: Nou, nee hoor.
2: Ja, hij heeft wel natuurlijk een hele schattige lach. En hij heeft veel mooi haar en een leuke uitstraling.
0: Ja, nee, dat is een goede reden om hem aantrekkelijk te vinden.
4: En 20 miljoen op de bank.
0: Dat is ook heel fijn. Ja. Loes, dankjewel. We gaan naar Ursula. Ursula, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
5: Hey,
0: wie kunnen we namens jou in het lijstje zetten?
8: Ja, Mickey van der Ven.
5: Ja.
0: Oh ja. Ja, die hebben we net ook al even benoemd natuurlijk. Maar ja. Wat maakt hem zo aantrekkelijk?
8: Ja, ik weet niet. Zijn hoofd, zijn alles.
0: Mm-hmm. Ja,
8: ideale schoonzoon.
0: Nou, ik weet niet of je een beetje... Want dan moet je wel naar Volendam, maar daar komt hij vandaan, toch? Mickey van der Ven.
8: Oh, is dat zo?
0: Of niet?
8: Oh.
5: Is dat een Volendammer?
0: Nee, hij heeft bij Volendam gevoetbald.
4: Ja.
0: Ja. Nee, hij zal daar niet wonen, denk ik.
5: Hij komt uit Wormerland, dus dat is ergens bij jou uit de buurt.
0: Dat is bij mij uit de buurt. Dat zijn leuke mensen.
5: Ja.
0: Nou. Uit de polder. Ursula, we gaan naar Stefanie. Stefanie, goedemorgen.
9: Yes.
0: Hoi, hoi.
9: Hoi, goedemorgen.
0: Hallo.
9: En hoi.
0: Wie namens jou?
9: Ja, ik ben het met Florentien eens, hoor. Virgil van Dijk.
0: Ah.
9: Jazeker.
0: En om dezelfde reden ook?
9: Ja, hij is gewoon charismatisch. Hij is knap. Hij heeft gewoon wat. Hij heeft een mooie uitstraling. Ja.
0: Heel goed, toch? Goedemorgen, Marina.
10: Hoi, goedemorgen.
0: Want wie vind jij het knapst?
10: Ja, Wout Weghorst.
5: Wout Weghorst?
10: Ja.
5: Oké.
0: Wat heeft hij dan?
4: Ja.
10: Ja, door jouw uitstraling. Ik vind het een echte fan.
0: Ja.
10: En toch een beetje dat stoere.
5: Maar zie jij hem dan het liefst met of zonder knotje?
4: Ah, schijt dat toch uit, de man met een knotje.
10: Ja, toch wel met. Sorry, met? Dat staat echt bij Wout. Ja. Mijn eigen man is gewoon kaal.
0: Ja.
10: Maar bij hem staat toch dat knotje bij Wout Weghorst. Dus sorry.
5: Maar zou je het leuk vinden als jouw man bijvoorbeeld een plakknotje doet?
10: Nee.
0: Dat sturen we erin op voor mij.
5: Nee. We hebben hier wel nog een plakknotje.
4: Ja hoor, er liggen heel veel in de studio. Ik weet niet van wie die zijn.
10: Nee, sorry. Dat dan weer niet.
5: Oké.
0: Nou, Wout Weghorst heeft ook een stem.
5: Stond hij op één?
0: Nee. Jacqueline.
11: Okay.
0: Ja, Jacqueline, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Wie vind jij het knapst?
11: Ja, het is eigenlijk altijd moeilijk kiezen. Hebben ze allemaal een goede bankrekening, dus dat is gewoon twee.
0: Maar even Jacqueline,
5: wel eerlijk.
0: Maar daar ga jij toch niet voor?
4: Ja, natuurlijk wel.
11: Nee. Nou ja, eerst ben ik altijd voor Gregory van der Wiel, maar die zie je helaas niet meer. Dat is gestopt, dus daar ben ik wel heel warm van.
0: Ja.
11: Maar dan is weer een andere uiterste, Frenkie de Jong. Ik vind het toch wel echt wel heel erg naar te kijken, hoor.
4: Frenkie, die wordt vaak
5: grappig, joh.
0: Ja, nou...
5: Maar Frenkie de Jong is niet echt een mega-hunk, toch, of zo? Of?
4: Nee, maar hij heeft dat een beetje... Jongensachtig heeft hij.
0: Ja, leuke, lieve jongen.
11: Ja, een beetje babyface-achtig of zo, denk ik. Met de ogen, ik weet het niet.
3: Okay. Niet alles wat knap is, is ook aantrekkelijk. Dus ik denk,
0: wacht,
3: hij is...
0: wacht even.
11: Nee, maar alles met een goede bankrekening maakt wel aantrekkelijk,
0: Dankjewel, leuk dat je even belde. Oh, wat gebeurt daar? Is dat je feest?
11: Ja, dat is mijn zoon. Die is er niet mee eens, denk ik.
0: Nee. Ik denk, wat is mama nou allemaal aan het doen?
11: Ja.
5: Geen Frenkie.
11: Kijk,
0: zullen we even de top 5 bekendmaken?
3: Nee, ik heb geen top 5. Ik heb de top 3. Maar eigenlijk...
5: Wat staat er op 3?
3: Ja, Virgil van Dijk en Frenkie de Jong zijn eigenlijk een beetje het 5% van de dames noemt deze twee mannen. Dus 2, 3. Ze zijn allebei. Dan hebben we alleen nog maar de nummer 1.
0: Ja. Wie is de knapste Oranje International?
3: Memphis Depay.
5: Memphis Depay?
0: Echt waar?
3: 10% van de vrouwen die kiest voor hem.
4: Nou, ik denk het. Ja, het is wel.
3: Ik snap daar helemaal niks van.
0: Memphis Depay?
5: Man. Komt er een man met een zweetband binnen?

0: proefje.
1: Wat is het verschil tussen viegeljeppen en een avond stappen met Gordon? Bij het ene begin je tussen een stel potige mannen met een paal in hun hand... en eindig je met een beetje pech, zeiknat en onder de bruine drek. En het andere is een sport in Friesland.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000, wat verdikken we.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
15: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
16: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
20: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026... geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel... als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: 538 Marnix Westhuis.
4: Kygo, hoor je zo meteen naar Somber en Homewrecker.

0: Mark Morrison, Return of the Mac bij Radio 538. Iedere zaterdag tot aan de lunch het beste van Tim, Rick, Niels en Florentien van de 538 ochtendshow. En iedere vrijdag om 9:45 dan hoor je Rob Schepers.
1: De week in one-liners met Rob Schepers.
2: Yes, yes, yes. Hallo, zaterdag 6 juni. Apenhul heeft de 43-jarige orang-oetang Kevin in laten slapen. Maar niet nadat ze eerst nog snel zijn sperma hadden veiliggesteld. Mijn medeleven gaat uit naar de vaste bezoekers van de apenhul. De medewerkers van de apenhul. Maar bovenal naar de verzorger die de hoogbejaarde demente aap nog vlak voor zijn dood heeft moeten aftrekken. Tot zover de geluiden die ik maakte toen voor het laatst mijn sperma werd veiliggesteld. Blijft natuurlijk bijzonder om te realiseren dat wij afstammen van dit soort uitgezakte primaten met een dikke nek en een opgeblazen kop. Aldus Peter Gillis. Zondag 7 juni in het Zuid-Hollandse Briele is op een doorgaande weg een cementwagen gekanteld. Het verkeer erachter zit voorlopig muurvast. De situatie is gelukkig opgelost toen exact 2 uur later op dezelfde plek een vrachtwagen met sloophamers kantelde. Op de vraag van milieuorganisaties wat de gevolgen zijn van het gelekte beton voor de planten en dieren naast de bewuste weg, antwoordde de chauffeur: ach, daar worden ze hard van. Maandag 8 juni. De Somalische scheidsrechter Omar Abdelkadir Artan is toegang tot de VS geweigerd vanwege mogelijke banden met terroristische organisaties. Wij vinden het namelijk uitermate belangrijk dat mensen op het WK transparant, rechtschapen en betrouwbaar zijn. Aldus FIFA-baas Giovanni Infantino. Nadat de scheidsrechter de douanebeelden van de VAR had teruggekregen, trok hij alsnog de racismekaart. Nou, na deze klus kan de Somalische scheidsrechter dus fluiten. Dinsdag 9 juni, een forensisch arts wordt vervolgd omdat hij jarenlang onbevoegd lijkschouwingen heeft uitgevoerd. Met dat gerichte test checken of er bij de persoon in kwestie sprake is van coma of overlijden. Of zoals Bill Cosby dat noemt, voorspel. Om te voorkomen dat mijn schoonmoeder onterecht wordt doodverklaard, heb ik laten vastleggen dat ze verplicht wordt opgebaard in een geïsoleerde geluidsdichte kist. Een lijkschouwing, of zoals ik dat noem, avondwaken. Hij probeerde mij ook al dood te verklaren, precies op het moment dat ik mezelf zat af te trekken. Aldus de 43-jarige orang-oetang Kevin. Woensdag 10 juni, het nationale Fireljep-record is vandaag met 13 centimeter verbroken. Ha, je zult maar Fireljepper zijn van beroep. Aldus Johan, een 52-jarige apenmasturbator in de apenhul. Ik klim ook wel eens in een paal, maar ik moet al blij zijn met in totaal 13 centimeter. Aldus de vrouw van Rick. Wat is het verschil tussen Fireljeppen en een avond stappen met Gordon? Bij het ene begin je tussen een stel potige mannen met een paal in hun hand en eindig je met een beetje pech, zeiknat en onder de bruine drek. En het andere is een sport in Friesland. Donderdag 11 juni. Vandaag zijn de uitslagen van de centrale eindexamens bekendgemaakt. Dat mijn zoon geslaagd was, vonden we enerzijds een opluchting, maar anderzijds is 18 jaar ook best wel oud voor een schoenveterdiploma. Dat hij voorgaande jaren steeds zakte, kwam volgens hem omdat het examen vol stond met strikvragen. Ik ben ooit gezakt voor het eindexamen geschiedenis, omdat ik op de vraag wat eindigde in 1945 antwoordde 1944. En vandaag, vrijdag 12 juni, de mogelijkheid bestaat dat de eerste wedstrijd van Nederland op het WK gefloten gaat worden door een vrouwelijke scheidsrechter, namelijk Tori Penzo. Reactie Koeman op de aanstelling van Tori? Ja, Tori. Wat is het verschil tussen de scheidsrechter en mijn vrouw? De ene bepaalt en bewaakt de spelregels, kan je zomaar naar de bank sturen en duldt geen enkele tegenspraak, en de andere heeft een fluitje. De FIFA verwacht verder geen problemen, aangezien Tori kundig wordt geassisteerd door 2 mannelijke scheidsrechters, 1 mannelijke vierde official, 2 mannelijke VARs en 70.000 mannen op de tribune. En de laatste reactie van de FIFA. Ja, sorry, we hadden eerst een sympathieke Somalische scheidsrechter in gedachten, maar die lul is nooit komen opdagen.

0: Styles en American Girls.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Meer hoogtepunten van Tim, Rick, Niels en Florentien vind je bijvoorbeeld op hun social media. @538ochtendshow op Instagram. En zometeen vanaf 12 uur de kick-off van je lunch met Martijn en Julia. Zou jij willen laten weten met welke drie woorden jij vandaag zou omschrijven? En je mag het een beetje moeilijk maken, want dan gaan Martijn en Julia zometeen proberen te raden hoe jouw dag eruit ziet. Dat kun je sturen in de gratis app van 538. En superleuk, spreek het even in. Jouw drie woorden hoor je zometeen jezelf terug op 538.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Vanmiddag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
4: Het is spektakel.
3: Kijk live mee vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.
5: Ik wil als Dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week.

0: 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.

0: Ik wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: 538 Nieuws.
15: 12 uur.
16: VVD-kiezers hebben steeds minder vertrouwen in partijleider Jessel Gus, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Eind vorig jaar had ze nog de steun van ruim 3/4. Nu is dat nog maar de helft. De rest vindt dat Jessel Gus te veel met CDA en D66 mee naar links buigt en zou liever een andere partijleider bij de VVD zien. Relschoppers hebben verschrikkelijk huis gehouden in Wijk bij Duurstede, zegt de burgemeester. Ze gooiden met vuurwerk en stoeptegels en vernielden ramen en deuren van het gemeentehuis. Ze drongen ook binnen. De burgemeester zegt dat het hart van de democratie is geraakt. Aanleiding voor al het geweld is een plan voor asielopvang. In Almere is gisteravond een jongen van 14 verongelukt. Hij reed op een elektrische step en werd op een kruising geschept door een auto. Hij raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto heeft niks. De politie hoopt op getuigen en dashcambeelden om meer over de toedracht te weten te komen. En de organisatie van het WK Voetbal houdt vol dat de wedstrijden tot nu toe echt bijna uitverkocht waren. Er zijn steeds veel lege stoelen te zien in de stadions, maar daar hebben ze een verklaring voor. Veel mensen zouden liever staan. De kritiek is dat de kaartjes te duur zijn, maar dat valt volgens voorzitter Infantino best mee. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. Dit was het nieuws op 538.
17: Dankjewel. 1 minuut over 12 is het. Goedemiddag. Volgens mij is dit het verkeersliedje. Ja, ik geloof het wel. 538 verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 13 vertragingen. De drie langste van dit moment krijg je in dit overzicht. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Bunschoten en Barneveld. Daar loop je nu een half uur vertraging op. En op de A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Pees en Everdingen. 16 minuten inmiddels. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en de grens met Duitsland. Daar een kwartier vertraging.
18: Controlestand te beginnen op de A7 Drachten richting Heerenveen bij Terwispel. 152.3. De A20 Rotterdam richting Gouda bij Nieuwekerk aan Den IJssel. 40.4. En tot slot de A35 Hengelo richting Wierden bij Borne op de Rem bij 53.4.
19: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.
20: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
21: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Radio 538, official supporter van de KNVB, wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
22: Ik wil als Dino.
23: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: 538.
17: Ja, welkom bij het WK Weekend Vieren.
25: Met zometeen Bruno Mars, hier is Alex Warren.

0: Ik zou zeggen, niet helder denken.
1: Oh?
0: Ja. Niet helder denken.
2: Martijn en Julia.
3: 538.
1: Heb je eindelijk een kater, Daddy Cool?
0: Heb ik eindelijk een ruige after gepakt, wil jij weten? Nee, ik heb al 3 nachten echt behoorlijk karig geslapen.
1: Hoe komt dat dan, kids?
0: Ja, kids. En we zijn aan het kamperen, dus dan lig je niet in je eigen bed, weet je wel.
1: Aan het kamperen met dit weer? Wie heeft dat bedacht dan?
0: Mijn vriendin. Het sleep me er doorheen, want het gaat gegarandeerd gebeuren dat ik hele rare dingen roep. Hele verkeerde knoppen indruk.
1: Ach joh, zo veel
0: hele gekke dingen doen.
1: Het is zaterdagmiddag in heel Nederland, zit in zijn eigen bubbel. De een ligt brak op de bank of heeft een slaapkater, net dus als Martijn. En de ander die doet juist alsof hij zijn leven op orde heeft. Misschien heb je al gesport, misschien heb je je boodschap al gedaan. Beschrijf jouw bubbel, wat je nu aan het doen bent, in 3 cryptische woorden. En dan gaan Martijn en ik proberen te raden wat jij op dit moment aan het doen bent.
0: En ik beloof eerlijk dat ik alle hersencapaciteit die ik op dit moment heb daarvoor ga gebruiken.
1: Ah, dat zijn er veel.
0: Dat zijn er veel. En thuis kun je ook meeraden als je die 3 rare woorden hoort. Hè. Dus even je 3 cryptische woorden over je bubbeltje van vandaag even insturen via de F van 538. Gaan wij zo meteen kijken of we die bubbel kunnen doorprikken. Dit is Bruno Mars, I Just Might op 538.

0: Met deze voelt je zaterdagmiddag toch een beetje als een vrijdagavond, toch?
1: Heerlijk.
0: Bakermat op 538.
2: 538.
3: Martijn en Julia.
1: Ja, iedereen zit toch wel een beetje in zijn eigen zaterdagmiddagbubbel. Iedereen is toch wel iets anders aan het doen. En we willen je vragen om dat in 3 cryptische woorden, dus wat jij op dit moment aan het doen bent, deze kant op te sturen. En dan gaan wij proberen te raden wat jij op dit moment aan het doen bent. En dan kan je thuis ook lekker mee raaien.
0: Super vet om al die dingen binnen te zien komen. Dus dankjewel als je iets ingestuurd hebt. Frits, die stuurde de woorden in Oezo, Burn en 26.
1: Het is lekker op vakantie natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat ze verjaardag gevierd heeft. En dat is zich nu ligt af te vragen waarom ben ik 26, maar voel ik me 44. Frits, goedemiddag.
4: En goedemiddag.
0: Kan ik jou feliciteren met je verjaardag of zit ik ernaast?
4: Nou, nee, je zit er toch wel iets naast, ja.
0: En je klinkt ook niet als 26, moet ik eerlijk bekennen.
4: Nou,
0: ik wil niet zeggen dat je oud bent,
4: maar... Nee, dat zit wel wat in de dubbele cijfers daarvan. Dus, ja.
0: Hé, hey, maar hoezo? Dan denk ik aan Griekenland.
4: Ja, dat zit je goed.
0: En,
4: ja.
0: En burn denk ik aan dat je vergeten bent om jezelf in te smeren.
4: Ja, ook. Ja, nee, ja. Dus een beetje verpiet aan de ene kant. Was toch iets te snel gaan. Er stond een lekker briesje. Maar ja, dan is het juist verhaallijk. Dan denk je, het gaat wel.
0: Ja.
4: Maar nou, alsnog goed ingesmeerd. Maar
1: Oezo, dat, Oezo is toch eigenlijk... Kijk, ik snap dat als je naar Griekenland gaat, dan moet je even Oezo drinken. Want je krijgt het ook bij elk diner, krijg je het er gratis bij, weet je wel. Maar het is toch eigenlijk helemaal niet lekker.
4: Ja, ik vind het wel lekker.
1: Ja?
4: Ik vind het wel lekker zo op de bij. Kijk, je moet het niet als een glas bier weg...
1: Nou, dan gaat het hard.
4: Dan gaat het echt hard.
1: Dan voel je je ineens 26.
4: Zo'n klein glaasje, helemaal prima. Heerlijk.
0: Ik denk dat het met Doezo ook zo is. Als je er eenmaal 2 op hebt, dan proef je 3, 4, 5, 6 en 7. Die smaken, dat proef je niet eens meer. Dan is het net kraanwater wat je er binnen keepert.
1: Ja. Veel plezier daar nog, Frits. Ga ervan genieten.
4: Hey, zeg, dankjewel, hè.
0: Yo,
1: hoi.
0: Hoi. Kom ik ook nog een berichtje van Timo tegen. Die stuurt in... Kast... Rugpijn, relatietherapie.
1: Oh ja.
0: Kan maar één ding zijn. De IKEA-kast. Timo, goeiedag.
5: Goedemiddag.
1: Staat die al?
0: Staat die al, ja.
5: Eentje staat al. De tweede zijn we bijna mee klaar. Maar daarna hebben we er nog 2 te gaan. Dus,
1: Maar het is wel echt zo. Kijk, als je dit overleeft met je partner, dan ben je gewoon voor elkaar gemaakt. Klaar. Dan kan je gewoon op je knieën gaan trouwen. Huisje, boompje, beestje.
5: Ja.
0: Nou, die jongen...
5: Ja,
0: die,
5: zeker.
0: Je maakt die jongen helemaal nerveus met deze opmerking.
1: Gaat voor het eerst samenwonen.
0: Voor het eerst samenwonen met bloed, zweet en tranen. 2 kassen elkaar geschroefd. Nummer 3 en 4, die moeten nog. Maar het gaat nog steeds goed tussen jou en je partner?
5: Ja, zeker. Okay. Zeker. Gelukkig wel.
0: Zijn alle schroefjes hem? Want die weet je nog wel eentje missen bij IKEA dingen. Alles, ja, alles compleet? Nee. Oké, nou joh.
5: Ja.
0: Hey, succes met kast 3 en 4. 5 en beide komt in orde, denk ik.
5: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay, man, dankjewel voor je appje.
1: Hoi, hoi.
0: Hoi. Nu Sam, je op 5.

0: om te zien. Er komen heel veel berichten binnen in de inbox van de app van 538 over de geslaagd feestjes die worden gevierd. Ik zie berichten van Marijn, van Elisa, Meike, Bjorn. Nou, allemaal gefeliciteerd met jullie diploma.
1: Heb jij eigenlijk ooit gestudeerd?
0: Of ik ooit gestudeerd heb?
1: Ja.
0: Jazeker.
1: Ben je toen ook in één keer geslaagd?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee. Ik ben gaan studeren toen ik het VWO afgerond had. Toen ben ik gezondheidswetenschappen gaan studeren in Maastricht. Wat een superstad is om te wonen. Maar niet om in te studeren, want dat ging niet zo goed. Dat heb ik 2 jaar gedaan, alsof ik super druk was. En toen zeiden mijn ouders, misschien moet jij wat anders gaan doen. Toen ben ik journalistiek gaan studeren in Tilburg. En dat heb ik wel afgerond.
1: Lekker man. En nu zit ik hier.
0: En nu zit ik hier. Het kan raar lopen in het leven.
1: Je had het allemaal niet nodig, al die studies.
0: In feite niet. En als ik dat van tevoren geweten had, had ik niet 20 jaar hoeven krom liggen om mijn studieschuld af te ronden. Nou, even kijken. Zometeen gaan we Just Jackson en John voor je draaien. Turn the Lights Off komt eraan. En ook The Weeknd zometeen met Blinding Lights.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de 3e poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzijdelijkste.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Vanmiddag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
6: Het is spektakel.
5: Kijk live mee vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5.
5: Vanmiddag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
6: Het is spektakel.
5: Kijk live mee vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je live.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
4: Kippie.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
9: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
10: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
11: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
12: Fijne verjaardag.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
22: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
23: 538 Martijn en Julia.
24: Met zometeen de weekend in je weekend. Eerst Just en Jack Stel nu.

0: Waar denk jij aan bij thuis voetbal kijken? Ja, vandaag in 10 tegen 1 de eerste 10 associaties van Martijn. Raad jij de meeste antwoorden goed, dan win je het 538 Tosti-ijzer.
1: Waar denk ik aan bij thuis voetbal kijken? Als je dat denkt te weten, app 10 met de 538-app. Wie weet win je het 538 Tosti-ijzer dus. En dit is de favorite van Taylor Swift.

0: Ace of Base op 538 met All That She Wants.
1: Ja, dus bijna 10 voor 1. Dus spelen wij...
2: 10 tegen 1.
1: Ja, waar denk jij aan bij thuis voetbal kijken? Dat is waar het om gaat in 10 tegen 1. Martijn heeft van mij een onderwerp gekregen en daar zijn de eerste 10 associaties bij opgeschreven. Ja, en Cynthia en Kira, die gaan hem proberen de meeste associaties daarvan te raden.
0: Cynthia, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kira, oké, okay, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Hallo.
0: Kunnen jullie een beetje in mijn brein kijken? Dat is een beetje waar dit spel om gaat. 10 associaties die ik heb opgeschreven over thuis voetbal kijken. Cynthia, hoeveel denk jij er te raden binnen 1 minuut?
3: Nou, ik begin voorzichtig met 5.
0: 5. Kira, ga jij voor 6 of zeg jij nou Cynthia, doe het maar?
5: Ik ga voor 6.
0: Oh. Kira, dan gaan we met jou spelen. Je krijgt 1 minuut de tijd om 6 associaties die ik heb bij thuis voetbal kijken te raden. Lukt dat dan weer het 58-tostenijzer? Ben je er klaar voor?
5: Jazeker.
0: Dan gaan we beginnen. 3, 2, 1, let's go.
3: Vrienden, gezellig eten.
0: Oh, wacht even, rustig aan. Gezellig eten is goed, tenminste chips. Die reken ik goed.
3: Oké, okay. Kijken met vrienden.
0: Kijken met vrienden, ik heb geen vrienden, staat niet op mijn lijstje.
3: Oké, okay, groot scherm.
0: Groot scherm? Nee, heb ik niet.
3: Grote tv?
0: Nee, ook niet.
3: Oranje?
0: Ja, oranje shirt aan, heb ik altijd, is goed.
3: Nederland zelf al?
0: Ja, dat is logisch, maar staat niet op het lijstje, nee.
3: Oké, WK?
0: Nee, ook niet.
1: Iets specifieker misschien?
0: Ja, wat doe je als je naar een wedstrijd van Oranje zit te kijken?
1: Wat drink je?
3: Bier?
0: Ja, die is goed.
3: Juichen?
0: Ja, heb ik er ook bij staan inderdaad.
3: Doelpunt?
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde.
3: Scoren?
0: Nee, ga door.
3: Bitterballen?
0: Nee, ja, waar erger je altijd aan als je naar een wedstrijd zit te kijken?
3: Aan de scheidsrechter, tijd trekken.
0: Nee, wie? Ja, nee. Nee. Ja, nee.
3: Borrelnoten?
0: Nee, ja, helaas.
1: Ja, ze had wel echt een hele hoop dingen waar ik aan denk bij thuis voetbal kijken.
0: Ja, maar ik heb dan chips. En bij chips ben ik klaar. Dan ga ik niet ook nog borrelnoten en bitterballen neerzetten. Ik ben namelijk heel makkelijk wat dat betreft. Nee, ik had de fucking lange reclameblokken waar je doorheen moet bij zo'n wedstrijd. Vind ik altijd heel vervelend. Ik moet altijd naar de wc, omdat ik heel veel bier zit te drinken. Maar dat wil ik niet, omdat ik die wedstrijd mis. Dus dan zit ik met samengeknepen benen zit ik op de bank. Wat ik ook altijd doe thuis, en dat vinden mensen heel raar, is het Wilhelmus hardop meezingen. Dan ga ik gewoon staan met mijn hand op mijn hart. En dan ga ik gewoon voor.
1: Dat is toch mooi?
0: Dat is toch mooi? Verder heb ik altijd kritiek op wat Ronald Koeman doet. Daar kan ik ook niks aan doen. Verder scheld ik op spelers, omdat ik altijd denk dat ik het beter kan.
1: Ach, ga jij er maar staan dan.
0: En wat ik heel vervelend vind, en daar heb ik de meeste commentaar nog denk ik op de commentator. Die vind ik namelijk altijd heel vervelend.
1: Ach, het klinkt gezellig met jouw voetbal.
0: Ja, het is heel leuk om bij voetbal te kijken. Kom een keer gezellig bij me thuis. Je weet niet wat je meemaakt. Cynthia, jij hebt het 538-tostenijzer gewonnen. Gefeliciteerd. En Kira, ja, dankjewel voor het meedoen.
3: Dankjewel.
0: Okay. Fijne middag, meiden. Groetjes.
3: Hoi.

0: Een shirtje van je favoriete voetballerscore, wat echt tijdens een wedstrijd op het WK is gedragen.
1: Gadverdamme.
0: Nou, het is echt ongelooflijk populair, weet je dat? Zometeen gaan we bellen met iemand die handelt in van die gedragen voetbalshirts. Echt een business, jongen. Zometeen hoor je meer.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Kees Klus met Kees zelf. We zorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
2: De leeuw komt eraan.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
2: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
1: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
3: Worden wel wereldkampioen.
4: Ja, natuurlijk.
1: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: 538 Nieuws.
11: 1 uur.
12: In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht vliegen de flessen water de winkel uit, nu er een bacterie in het kraanwater zit. Je moet dat eerst koken. De winkels doen nu hun best om de voorraad op peil te houden, maar de schappen zijn een stuk leger dan normaal, meldt RTL Nieuws. De rellen in wijk bij Duurstede vannacht werden ontketend door gemaskerde mannen die laat in de avond arriveerden, zegt de politie. Aanleiding was een demonstratie tegen een asielopvang. De relschoppers gingen ongekend heftig tekeer en de ME zette paarden, honden en helikopters in. Sommige bewoners hebben er niet van geslapen. Burgemeester Halsema is opnieuw bij de Amsterdamse flat waar gisteren nacht een explosie was. Deze keer is de voorzitter van het stadsdeel Nieuw-West er ook bij, meldt AT5. De twee praten met de hulpdiensten die er aan het werk zijn. Bewoners zijn er niet. Zij hopen later vandaag te horen wanneer zij terug naar huis mogen. En er rijden dit hele weekend geen treinen van, naar en via Rotterdam. Het beveiligingssysteem dat onder meer wissels en overwegen bedient gaat op de schop en daarom moet de stroom van de bovenleiding. Eind van het jaar is alles klaar en kan het nieuwe systeem in gebruik worden genomen. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. Dit was het nieuws op 538.
13: Dan zijn er 14 vertragingen op dit moment, al dus de vrienden van Flitsmeister. De drie langste, waar je het meeste tijd aan kwijt bent, die krijg je nu. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 20 minuten vertraging. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en Everdingen, daar is een oprit dicht en dus daar nu een vertraging van 15 minuten. En de A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en de Van Brien Noordbrug. Daar is een ongeluk gebeurd en daar is de vertraging bijna een half uur.
3: Controlestanden beginnen op de A7 Drachten richting Heerenveen bij Terwispel 152.3. De A20 Rotterdam richting Gouda bij Nieuwekerk aan den IJssel 40.3. De A29 Tinteloord richting Rotterdam bij Barendrecht 12.3. De A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij Grauw. Ook nog daar ben je weer, Martijn.
13: Grauw.
3: 61.7. De A35 Wierden richting Hengelo bij Borne 51.6. En tot slot de A35 Hengelo richting Wierden bij Borne 53.4.
1: Vanmiddag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
14: Het is spektakel.
1: Kijk live mee vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestream ticket via kijk.nl/glory.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
16: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: 538. Martijn en Julia. Wil jij een shirt wat gedragen is door een van jouw oranje helden? Zometeen hoe je dat kunt fixen.
3: Eerst Calvin Harris nu.

0: Ja, stel je voor, je scoort het shirt van je favoriete Oranje speler. En dat shirt is ook nog gedragen tijdens een wedstrijd op het WK voetbal.
1: Gadverdamme.
0: Ja, jij vindt het helemaal niks.
2: 538. Martijn en Julia.
0: Maar voor veel fans is dat echt de ultieme droom. En er is een bedrijf, dat heet Match Worn Shirt. En die maken dat mogelijk. Daar kun je dus gewoon naar shirts komen. Die zijn gedragen in wedstrijden. En tijdens het WK gaan zij shirts van grote spelers uit binnen- en buitenland veilen. En waar de opbrengst dan naartoe gaat, dat gaan we zo meteen eens even uitvogelen bij Tijmen. Want Tijmen heeft Match Worn Shirt opgericht. Tijmen, goeiedag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, even voordat we beginnen over die actie die jullie doen. Want het valt mij op dat steeds meer mensen ook voetbalshirts echt gaan dragen als een soort mode-item, als casual kleding. Hoe verklaar jij dat?
3: Het is hip aan het worden. Je ziet steeds meer sterren uit Amerika die in voetbalshirts lopen. Je ziet artiesten optreden in voetbalshirts. Dus de hype komt eraan.
1: Ik vind het er ook wel leuk uitzien. Zeg maar ja, ik vind het altijd wel hot staan bij een man.
3: Ja, mega leuk.
1: En mijn vrouw het trouwens ook. Ja. Alleen ja, als het dan stinkt naar zweet, dan denk ik, nou, dan doe ik hem liever eerst even in de wasmachine. Want eerlijk, je vindt toch ook zweet bij je, zeg maar, het enige zweet wat ik lekker vind ruiken is, zeg maar, dat bij je partner, toch?
3: Oké.
1: Of is dat iets heel raar?
0: Wat jullie wil weten is, verkopen jullie die shirtjes met het zweet er nog in? Of gaat er nog iets mee gebeuren voordat je ze kunt kopen?
3: Nee, we verkopen ze met het zweet erin, maar wij cleanen ze nog wel met UVC-licht. Dus de grasvlekken en zo blijven er gewoon in. Mm-hmm. Maar het wordt enigszins gecleaned, maar die zweetlucht blijf je toch wel een beetje houden.
0: Oké. Hey, die shirtjes van het Nederlands elftal, die gaan jullie verzamelen. En die kun je dan vervolgens kopen, want jullie gaan een soort veiling organiseren. Wat gaan jullie doen met die opbrengst dan, van die shirts?
3: Die opbrengst van de veiling gaat naar het Prinses Maxima Centrum.
0: Kijk, dat is een hartstikke mooi doel. En hoe is dat zo ontstaan, dat hele idee?
3: Wij zochten ooit een shirtje voor onze vader. Die we wilden laten inlijsten voor in zijn nieuwe kantoor. Hij had een nieuwe baan. En we zagen toen dat het nog niet beschikbaar werd gemaakt. En toen dachten we, hier zit toch business in. En laten we eens gaan nadenken over een concept.
0: En nu hebben jullie een soort van netwerk opgezet waarbij uit de hele wereld shirts jullie kant uitkomen. Die bewerken jullie en dan kun je ze kopen dus.
3: Ja, al live vanaf de afstap kunnen mensen meebieden op alle shirts van een wedstrijd. Dat is dan van het Nederlands elftal, maar bijvoorbeeld ook van Frankrijk, Engeland, Duitsland.
1: Als jij er één zou kopen, Martijn, van een speler van het Nederlands elftal, welke zal je dan kopen?
0: Nou, ik kom uit Eindhoven, dus ben ik PSV-supporter. En Cody Gakpo heeft bij ons vroeger gevoetbald. En die is nu een van de wereldsterren in Oranje. Dus ik zou voor het shirt van Cody Gakpo gaan, denk ik.
1: Vet.
0: Ja.
1: En stel, Martijn wilde dat shirt heel graag. Wat moet hij dan doen?
0: Heel veel betalen.
3: naar dat en naar mws.com gaan om 10:00. Want dan gaat de veiling open als de aftrap heeft plaatsgevonden. En meebieden.
0: Oké, mws.com. En gaat het dan alleen maar om de shirtjes van het Nederlands elftal? Of gaat het dus ook om shirtjes van andere landen die op het WK actief zijn?
3: Nee, we hebben 20 landen met wie we samenwerken op het WK. En bij deze wedstrijd is het alleen het Nederlands elftal, Japan niet. Maar ook genoeg andere landen. Portugal doen we met Ronaldo. Kijk. We doen Kroatië met Modric. Noorwegen, Haaland, Kane van Engeland.
0: Ja, super vet. Dus mws.com, live meebieden met de veiling. En al die euro's gaan uiteindelijk naar het Prinses Maxima Centrum.
1: Ik zit te denken, als ik een shirtje van Oranje zou kiezen, zou ik voor Wout Weghorst gaan, maar die is lekker goedkoop dan.
0: Tijmen, dankjewel en succes met de veiling.
3: Dankjewel.
1: Hoi.

0: Ja, ik weet niet wat ik verder zou vinden eigenlijk. Rick Romeijn van de 538 ochtendshow op je feestje? Of Samuel Welten? Zeg maar ja, Samuel komt met een live optreden, maar Rick is een live optreden.
1: Ja. Sowieso zit je goed wat betreft alles rondom het WK-voetbal hier bij 538. Want we sturen je richting Amerika, je kunt tv's winnen, weet ik het allemaal niet. Maar je kunt dus ook een W-kamerfeest winnen. Want een WK-wedstrijd thuis kijken is leuk, maar een volledig verzorgd feestje in je eigen woonkamer is nog veel leuker. En dat gaat de 538 ochtendshow dus voor je regelen. 20 juni, dat is de avond van de WK-wedstrijd Nederland-Zweden, kun je dus een W-kamerfeest winnen met Rick Romeijn achter de draaitafel.
0: Snacks.
1: Snacks erbij. En dus een live optreden van Samuel Welten.
0: Maar rijden we dan daarna ook wel alles netjes op?
1: Ik durf dat niet te zeggen, maar ik kan me voorstellen dat we wel even de stofzuiger uit de gangkast voor je pakken. Hoor je dan de oproep voor dit WK-kamerfeest? Spreek dan een aanmoedigingsboodschap in voor het Nederlands elftal via de 538-app. Dat moet je dan eventjes doen. Dus jouw aanmoedigingsboodschap voor Oranje inspreken via de 538-app. En kom je dan vervolgens live in de uitzending, dan ben je dus de dagprijs en kwalificeer je voor die hoofdprijs het WK-kamerfeest. En op 19 juni wordt duidelijk wie dat dan wint. En heb je dus Samuel Welten en Rick Romeijn van de 538-ochtendshow in je woonkamer staan. Wil je alles nog even rustig nalezen? Luister dan in ieder geval de ochtendshow en check 538.nl of de app. Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran, de Martijn en Julia 538.

0: ik gebruik psychologische trucjes om mensen te laten blijven luisteren terwijl ik ze reclame verkoop. Ja, zo zou ik mijn baan als radio-dj omschrijven, alsof het illegaal is.
1: Ja. Zometeen gaan we even een rondje doen. Beschrijf je baan alsof het iets illegaals is. Denk daar vast even over na. Stuur het in via de 538-app en dan hoor je misschien jouw inzending zo meteen terug.
0: Zie je weer? Dat was hij weer, hè? Het psychologische trucje om mensen over die reclame te trillen.
2: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Maandag om 9:15 even bellen met Peter Heerschop.
3: We kunnen dus vanuit gaan dat er een finale komt van Nederland tegen Portugal. Met een hele kleine slag om de arm.
4: Ja.
3: Want het hangt natuurlijk ook een beetje af van hoe goed landen zijn als Duitsland, Brazilië, Engeland, Argentinië, België, Frankrijk, Senegal, Marokko, Noorwegen.
2: 538 Ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop?
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99.

0: NL.
1: Okay.
0: Social deal. Deals die je niet mag missen. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: 538, Martijn en Julia.
17: Alan Walker zometeen. Heartbreak Melody komt eraan naar Bruno Mars en Risk It All.

0: Ik gebruik psychologische trucjes om mensen te laten blijven luisteren terwijl ik ze reclame verkoop.
1: Hi, ik ben Julia en ik ben radio-dj.
2: Ja, beschrijf je baan alsof het iets illegaal is. Ik kan wel even een baantje wat ik vroeger had even bijpakken. Ik werk in de frontlinie van een internationaal bevoorradingskartel. Mijn specialiteit is het razendsnel laten verdwijnen van pallets en het vervangen ervan door perfect geordende handelswaar. Ik ben Martijn en ik ben ooit vakkenvuller geweest.
1: Wat goed zeg.
2: Dit soort dingen, die zoeken we. Stuur die voor jou in via de app van 538. Kunnen we hem zo meteen even laten horen aan de rest van de wereld. Dus beschrijf jouw werk als iets illegaals en stuur dat in. Spreek het in, dat is het allerleukste.

0: Shanna Sparrow bij Martijn en Julia op 538 en Material Lover. Beschrijf je baan alsof het iets illegaals is.
1: Dankjewel voor alles wat je hebt ingestuurd, want we hebben er ontzettend om zitten lachen. We gaan er even een paar uithalen, want je kunt dus hele creatieve dingen doen met je baan. Jasper, die stuurde deze in.
2: 538. Nou, mijn werk bestaat uit werken met wit poeder.
0: Werken met wit poeder?
2: Ik ben stucadoor. ja, stucadoortje.
1: Stucadoortje. Stephanie.
3: Ik beïnvloed dagelijks de denkwereld van tientallen jongeren. En ik laat ze twijfelen aan alles wat ze zeker dachten te weten.
1: Oké. Nou, laat me horen.
3: Ik ben docent levensbeschouwing en godsdienst.
0: Wat goed zeg.
1: Wouter.
4: Ik haal heel je huis leeg en ik breng het ergens anders naartoe.
1: Ja, ik denk dat ik het weet.
4: Verhuizen.
1: Ja, verhuizen, ja.
4: Hey, groetjes.
1: Hoi, hoi. Nikita.
5: Ik verdien geld met het vasthouden van andermans honden totdat de eigenaar los geld kon betalen.
1: Wat is zij?
5: Ik werk als pensioenhouder voor honden.
1: Ja, wat geweldig.
0: Leuk, man. Ja,
1: we hebben er nog meer, hoor. Annemarie.
6: Ik zit de hele dag achter een raam met een rood lampje.
1: Dit dat weer, joh. Oké, nou Annemarie, let's go.
6: Vriendelijke groeten van de buschauffeur.
1: De buschauffeur, ja. Nou nog eentje even snel dan. Lisa. Oh, daar stond Lisa niet. Lisa staat hier.
7: Ik ben lid van een georganiseerde bende die dagelijks mensen voorziet van verdovende middelen, scherpe voorwerpen gebruikt om lichaamsvloeistoffen af te nemen, bewijsmateriaal verzameld en onder druk informatie ontfrutseld aan kwetsbare personen. Oh. Ik ben Lisa, ik ben verplicht. Oh.

0: Kelly Rowlands. Bij Martijn en Julia op 538. Dilemma, hoorde je.
1: Met zometeen het grote WK-anthem van dit jaar. Shakira, Burna Boy en Die Die. Heb je het live gezien, de opening?
0: Ik heb gekeken, ja.
1: Wat vond je ervan?
0: Ik zal je eerlijk zeggen, ik vond het voor Amerikaanse begrippen een beetje matig.
1: Ja, volgens mij ben je niet de enige. Het ontplofte online echt, dat het mega slecht was. Maar ik vond het dus, ja, ik ben volgens mij de enige. Maar ik vond het best wel een leuk optreden. Ja, het was wel geplaybacked. Maar ja, toch kijk ik liever naar een goede geplaybackte show dan dat het knettertje vals is.
0: Nee, ja, dat is wel waar. Maar het was gewoon, het had wel iets groter gekund qua show, toetsen en bellen, vond ik.
1: Ja, ik vond het wel vet. En ik vind het ook gewoon een hartstikke leuk nummer. En hoe vaker je hem hoort, hoe leuker die wordt. Daarom zometeen op 538. Die, die.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
4: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje. Voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Pas je eindelijk het

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle AH barbecue worsten, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: 538 Nieuws.
10: 2 uur.
11: Het Rode Kruis zet extra tenten neer bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Die zijn niet om in te slapen, maar om wachtende mensen bij de ingang tegen weer en wind te beschermen. Het is wat drukker in Ter Apel, sinds gisteren een nieuw Europees datasysteem voor asielopvang in gebruik werd genomen. Binnen 24 uur kan er een akkoord worden getekend tussen Amerika en Iran, zegt bemiddelaar Pakistan. Eerder werd al gemeld dat de onderhandelaars het eens waren over de tekst van een akkoord. Het moet een eind maken aan de maandenlange oorlog in het Midden-Oosten. De eigenaar van de Amsterdamse sportschool, waar gisternacht een explosie was, kan alles nog maar amper bevatten. Wij en onze familie en vrienden trainden letterlijk boven een tikkende tijdbom, zegt hij op Instagram. In het bericht bedankt hij voor alle steun en medeleven. Ook roept hij op niet over de zaak te gaan speculeren. En in Goes is het fietsevenement Ride for the Roses gestart met een minuut stilte voor de 3 omgekomen kinderen en een schooldirectrice. Ze werden donderdag tijdens een schoolkamp op de fiets aangereden. Het evenement is bedoeld om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Voor de nabestaanden van het ongeluk loopt ook een crowdfunding. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. Dit was het nieuws op 538.
12: Dan verse verkeersinformatie door Flitsmeister op 538. 18 vertragingen op de A-wegen momenteel. Dit zijn de 3 plekken waar het langste stilstaat. De A2, de Bos-Utrecht tussen Beest en Everdingen, 19 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug. Daar is de weg dicht. Omdat er reddings- en bergingswerkzaamheden aan de gang zijn. Je vertraging is daar iets meer dan 20 minuten nu. En de A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en de Van Brienenoordbrug, 31 minuten.
13: Controlestand te beginnen op de A4 Amsterdam richting Leiden bij Schiphol, 7.1. De A7 Dracht richting Heerenveen bij Terwispel, 152.2. De A20 Noem Rotterdam richting Gouda bij Nieuwekerk aan den IJssel, 40.5. En tot slot de A35 Hengelo richting Wierden bij Born op de rem bij 53.4.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
2: Kippie.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
7: 538.
8: Ik heb een leuke WK-feitje zo meteen.
9: Oh, ik kan niet wachten. Zo meteen Shakira, eerst Everjack.

0: Ik weet niet wat ik meemaak.
1: Ik denk dat dit gewoon zo'n wakka wakka gaat worden.
0: Nou, dat bedoel ik eigenlijk niet. Ja, het is jammer dat jij aan de andere kant van de radio dit niet meemaakt. Maar als er nou een
1: daar moet je heel blij mee zijn.
0: Shakira lookalike dance contest zou worden georganiseerd, je zou hem glansrijk winnen ook.
1: Ja, ik vind dat zij zo mooi met die heupen kan schudden.
0: Ja, maar jij ook.
1: Ach, ik moet dat niet proberen, joh. De houten Klaassen.
0: Nou. Niet jezelf zo naar beneden praten.
1: Ik zat te denken, zou het niet leuk zijn als jij de komende WK-periode iedere keer als we dit nummer draaien een WK-feitje met ons deelt?
0: Oh, dat kan ik wel. Ik denk dat ik weet waar dit vandaan komt. Want we hebben natuurlijk ook Zoo van Shakira. En iedere keer als we die draaiden, deelde jij een dierenfeitje.
1: Ja.
0: Dit is het WK-anthem. Dus zeg jij, dan deel jij Tinus maar eens een keer een WK-feitje.
1: Nou, is jouw your time to shine.
0: Dat is misschien wel leuk. Want ik kwam toevallig iets bijzonders tegen over dit WK. Wat natuurlijk in heel veel opzichten bijzonder is. Meer landen dan ooit. Meer organiserende landen dan ooit. Nou, anywho. Wist je dat dit ook het allereerste wereldkampioenschap voetbal is waarbij landen hun eigen liedje mogen aanleveren wat in het stadion klinkt als er een doelpunt wordt gemaakt?
1: Echt?
0: Jazeker.
1: Oh, dat vind ik heel vet. Maar is dat dan ook op de televisie, wordt dat doorgeprikt of is het alleen in het stadion?
0: In die wedstrijd tegen Mexico werd het doorgeprikt.
1: Echt?
0: Ja, dan hoorde je van die rare gitaar.
1: Wat vet.
0: En het grappige is, het is sinds kort ook bekend geworden wat de KNVB, onze eigen voetbalbond, als goal tune, zoals dat heet, heeft uitgekozen.
1: Maar mochten de Nederlanders meestemmen?
0: Lieverte de kinderkist. Dat was super geweest. Maar volgens mij niet. Nee, dit heeft de KNVB volgens mij zelf verzonnen. Maar ik heb het hier, weet je horen?
1: Ja.
0: Dit schalte dus door die arena wanneer we de eerste goal maken tegen Japan. Zondag, let op.

0: hacker blijkt emoties te hebben. Nou, dit gebeurt er dan wanneer je dit dan hoort. Dit hoor je dus wanneer
1: we scoren. Ik heb nieuws voor je. Dit ga je zondag niet horen. Oh. Nee, maar we moeten manifesteren.
0: Manifesteren moeten we. Daarover gesproken, zometeen zo'n ander oranje anthem. Samuel Welten, de leeuw komt eraan. Hoor je zo op 538. En dit is Whitney Houston bij Martijn en Julia. How will I know?

0: komt eraan op Radio 538.
1: Ja, nog één dag, 7 uur, 41 minuten en 16 seconden tot de aftrap tegen Japan.
0: Spannend.
1: WK-koorts stijgt. Dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia. Het beste tussen je brunch en je borrel. Met nu Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Nou, op deze manier wil je wel in de file staan, toch?
1: Dat lijkt me wel, ja. Chesto, traffic op 538. Hey, in het weekend spelen we de weekendquiz. En dat is een quiz, die gaat dus niet over het weekend, maar die begint wel met allemaal vragen. Die beginnen met weekend.
0: 5 vragen, weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je meespelen, heb het woordje weekend naar de app van 538.
2: Het grootste sportevent ter wereld. Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen. Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel. Het WK Voetbal 2026. En deze donderdag komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom tot leven. Luister naar de ochtend- en middagshow Wim. En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika. Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen. En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland. Het WK Voetbal beleef je met Radio 538. Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026. Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense, innovating a brighter life.
3: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
4: Zo klinkt de mooie de toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
14: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus, alle Café en Helman sausen, tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: Alle kwekkenboom, Doeka en Topking oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
14: Boeien.

0: tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
3: Boost yourself.
4: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go
5: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Vanmiddag barst het los. Glory Collision 9. Live vanuit Ahoy Rotterdam. De beste kickboxers ter wereld. Keiharde clashes. Pure topsport.
10: Het is spektakel.
9: Kijk live mee vanaf 4:15. Exclusief op Kijk. Koop nu je livestreamticket via kijk.nl/glory.
11: 538. Martijn en Julia.
12: Wil je 50 euro winnen? App dan het woord weekend met

0: Eva Max en Sweet But Psycho.
1: De Weekend Quiz.
0: In het weekend spelen we de Weekend Quiz. Dat is een quiz die niet gaat over dit weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
2: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
0: Ivo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel, dankjewel.
2: Dubbel gefeliciteerd. Je bent vandaag jarig en je dochter is geslaagd.
0: Niet.
3: Ja, zeker.
0: Nou, dan komen alle sterren wel in één keer samen, ja.
2: Zij zei al van, ja, dan gaan we voor de triple wins vandaag, hopelijk.
3: Precies.
0: Nou, dat zou wel echt heel vet zijn als dat allemaal lukt. Maar iemand die daar nog een beetje in de weg kan liggen is Marielle. Marielle, goedemiddag.
4: Goedemiddag allemaal.
0: Jij kan ervoor zorgen dat Ivo's dag in één klap wat minder positief is dan hij nu is.
4: Oh. Ja, dat is wel heel sneu. Ik durf nou al niks meer te zeggen.
0: Jawel, jawel. Jongens, luister goed. Als je de vraag hebt gehoord en je weet het antwoord, roep je snel je naam. Krijg je de beurt van me, geef je het antwoord. Is het goed? 1 punt. Is het fout? 1 punt naar de tegenstander. De eerste met 3 punten wint €50. Klaar voor?
4: Ik ga toch mijn best doen. Zeker.
0: Daar gaan we, jongens. Let op.
1: Vraag 1. Wie kent
0: de hoofdstad van Australië?
4: Dus
0: Oh ja, eerst je naam even noemen. Hè. Als je een,
2: Ivo hoorde
0: Ivo,
2: ik.
0: Hoorde je, ja, Ivo, zeg het maar.
4: Ja, dat is
3: gelukkig,
4: ja.
3: Melbourne.
0: Melbourne, zeg jij, is niet goed.
2: Ja, dat is zo'n instinkertje. Canberra.
0: Canberra is het goede
4: antwoord. Canberra, ja.
0: Ja, ja, ja. 1 punt voor jou, Marielle. We gaan door.
1: Vraag 2.
2: Wie kent de naam van de Latijnse term die je vaak krijgt achter je diploma als je uitzonderlijk hoge cijfers hebt gehaald?
4: Marielle.
0: Oh, Marielle is bloedfanatiek. Marielle, wat is je antwoord? Nog één keer.
4: Excuses, cum laude.
0: Cum laude is goed. 2 punten voor Marielle. Ivo, tandje erbij, hè?
1: Vraag 3.
2: Weekend.
0: De kleur van de wedstrijdshirts waarin Spanje tijdens het WK hun thuiswedstrijden speelt.
4: Marielle.
0: Ivo was iets eerder, hè? Ja.
3: Dat is rood.
0: Rood. Ivo, dat is het goede antwoord. 2-1. We spelen door.
1: Vraag 4.
2: Weekend. Het dier dat bekend staat als de koning van de jungle. Oeh.
4: Marielle.
0: Oh, Marielle. Wat is je antwoord?
4: Jij wil toch die €50, leeuw.
0: Leeuw is goed, gefeliciteerd. €50 voor jou in de pocket. Ivo, dapper gespeeld.
4: Sorry, Ivo.
0: Maar Marielle was toch
2: genoeg feesten winnen ook.
3: Ik dacht dat je vroeg welk bier.
0: Ja.
3: Ja, ik zit al in de feestuin van bier, dus daar ga ik.
0: Jongens, fijne middag. Dankjewel dat jullie meededen.
2: Hoi.

0: diggity. Blackstreet en Dr. Dre. Ontzettende 90s banger. En over twee weken. Gaan we weer een 90s lijstje doen. 58. Zin in. Even iets anders. Jij kreeg een appje binnen, Jul, toch? Van iemand die Goldtune nog een keer wilde horen.
1: Ja.
0: Was dat het niet? Ik heb hem ook even op de Insta-stories gezet. Martijn LG, daar kun je hem gewoon in de herhaling gooien. Maar we hebben dus inderdaad net te horen gekregen wat de Goldtune is voor het Nederlands elftal tijdens het WK. Als we scoren, dan horen we dus door dat hele stadion dit. Niet gek hoor, deze.
1: Ik vind het echt gekozen, vet gekozen. Vooral dit stukje, wacht. 3, 2, 1, hey! Ja, zin in, man.
0: Bijna, hè?
1: Gaat toch een beetje kriebelen.
0: Ik heb je vorige week toch verteld dat daar zo'n aftelklok hangt, hè? Voor de eerste wedstrijd.
1: Ja, nog één keer dan. Hoe lang nog?
0: 1 dag, 7 uur, 11 minuten en 28 seconden.
1: Ah!
0: Nederland-Japan. En wil je die Goldtune nog een keer horen? @MartijnLG op Instagram in de stories, daar staat hij. Dit is Davide Michel, Still Champagne, 538.

0: chillen. Stil champagne. Natuurlijk, het is belangrijk om te leven in het hier en nu. Maar wat ook wel leuk is om even te melden, tussen 6 en 7 s'avonds bepaal jij wat we draaien hier op 538. Sterker nog, bepaal jij wat Julia draait hier op Radio 538.
1: Ja, zeker.
0: Jij bent de hotline, toch?
1: Ja, ik blijf nog even hangen tot 6.
0: Kan mensen nu al spullen insturen?
1: Tuurlijk. Wat je wil horen, even woord je hotline erbij, dan vind ik het zo meteen terug.
0: Allemaal in de app van 538. Maar zometeen eerst de hitlijst met de meeste supersterren. Mark hoor je met de 538 Top 50. Veel plezier.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek. Of twee, want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Pak eens een podium.
13: Pak eens een podium.
12: Pak zelf eens een podium.
14: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het Vaderdag cadeau dat bijblijft.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
18: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
19: De leeuw komt eraan.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.

0: Robert Heijn wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
6: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
5: Dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
7: We worden wel wereldkampioen.
8: Ja, tuurlijk.
5: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: 538 Nieuws.
12: 3 uur.
13: Voor de zware explosie in een sportschool in Amsterdam gisteren nacht zitten 3 verdachten vast. We wisten al dat er meerdere mensen waren opgepakt, maar niet hoeveel precies. Op de plek van de explosie is de politie intussen begonnen met sporenonderzoek. Eerder kon niet, want onder het puin werd nog gezocht naar slachtoffers. Het Rode Kruis heeft extra tenten neergezet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die moeten asielzoekers die buiten wachten beschermen tegen regen en wind. Bij het overvolle centrum staan tientallen mensen in de rij. Net als gisteren, toen zorgde een storing in het nieuwe Europese asielsysteem voor extra drukte. Een Jumbo-supermarkt in Dordrecht heeft extra beveiligers ingeschakeld. Het werd daar volgens regiozender Rijnmond onrustig toen mensen massaal flessen water kwamen inslaan. Ze vliegen de winkels uit omdat er in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht een bacterie in het kraanwater zit. En Max Verstappen komt ook richting de kwalificatie nog snelheid tekort in Barcelona. Hij zette in de derde en laatste training de 6e tijd neer. Ook gisteren kwam hij niet in de buurt van zijn concurrenten. George Russell reed de snelste ronde. De kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona begint over een uur. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer. En dit was het nieuws op 538.
14: Yes, zometeen de 538 op 50. Eerst actueel verkeer.
15: Ja, 7 vertragingen zijn er. Dit zijn de 3 grootste files. A9, Diemen, Amstelveen. Voor Amstelveen Oost door een auto met pech. 18 minuten. A10, Koenplein, Watergraafsmeer voor de Zeeburgertunnel. Daar door een ongeval 25. En de A12, Arnhem, Oude Rijn voor Lunetten 20. Snelheidscontrole op de grootste weg is op dit moment die op de A10. Dat is noord richting Zeeburgertunnel bij Amsterdam. Hectometerpaal is 4,7. En voor het volledige overzicht check je Flitsmeister.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
11: Radio 538, win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd. Tunesië-Nederland. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
22: De 538 op 50.
14: Hey, goedemiddag. Goedemiddag en welkom bij de 50 mooiste paarsgroene muziekballen. En vorige week waren dit de drie hoogste topscorers. De Pauza.

De Wild was de winnaar. Vorige week had Justin de Wild de nummer 1 te pakken. En hij spoot de champagne vanaf de allermooiste plek van de lijst. Ja, en deze week verandert er heel veel. Je gaat de hardste stijger van het jaar horen. En buitengewoon veel nieuwe hits. 6 hebben we er voor je. In deze periode zouden we zeggen, de bondscoach heeft veel gewisseld. Je hoort zo welke hits er allemaal nieuw zijn. En uiteindelijk de grote nummer 1. En dit

Criss Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Wat ik al zei, 6 nieuwe hits deze week. En de eerste is van de blonde zangeres Bente. Ja, die blijft maar goede muziek maken. Het is gewoon een afkorting, denk ik, van Bente Gek. Dit is 3-2-1, nieuw in de 538.

Hey, ik hoop dat je weekend helemaal top is. Mijn naam is Mark en je luistert naar de 538 op 50 met Direct. En de volgende binnenkomer was jarenlang hopeloos verslaafd aan drugs en alcohol, totdat zijn beste maat net aan de dood ontsnapte na een overdosis. Het was de omkeer in zijn leven. Hij stopte met alles. Nadat hij bij American Idol weggestuurd werd, bleef hij doorgaan met zangvideo's van zichzelf op het internet plaatsen. En zo werd hij alsnog beroemd en kwam hij ook terecht in de 538 op 50. Dus ja, hij verloor vroeger complete avonden. En nu verkoopt hij ze uit.

0: Guetta, Teddy Swims en Tones and I. You're the Gone Gone Gone op 45 deze week. Nou, de 58 op 50 lijkt wel in de puberteit te zitten. Er is in één week zoveel veranderd. Namelijk 6 binnenkomers. De 2 hoogste daarvan, die hoor je zometeen. Ook zometeen de man die je kent van Zoet, Zout, Zuur. Die zou het toch zijn. En ook topic Anton en Offenbach op weg naar de nummer 1.
1: 538 op 50. Radio 538.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: With the OG.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend, dat is de ja van Jumbo.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: It's the do. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Hé, hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
11: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
12: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
15: 538 Festival Donderdag.
16: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
17: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
18: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
17: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
19: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
20: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
22: Hey, bedankt.
21: Merci.
22: Thanks.
21: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
23: Terug, de man van zoet, zout, zuur. Dit is Robert van Hemert.
24: 44. Mark Brand. Radio 538.
25: Nieuw in de

Ja, en volgens de rollenbladen is hij nog steeds verliefd, hè, op prinses Alexia. Mocht het serieus worden, dan moet een eventueel huwelijk goedgekeurd worden door het parlement. Je mag pas trouwen aan oké van de Staten-Generaal. Niet heel romantisch, toch? Nee, ik sta er beneden meteen krimpen. Bij mij staat de generaal dan helemaal niet meer. Jorde Anton op 41. En dit is 40. Bakermat en Rani. Vierde van de zes binnenkomers. En de dance smash van afgelopen week op 40.

0: 9.
1: Nummer 35 deze week. Je hoorde Susanna Freek.
2: Nieuw in de 538 Top 50.
0: Nieuw in de Top 50.
1: Hey, jammer toch dat Toy Story 5 niet een keer over volwassen speelgoed gaat, weet je? Dat uit het nachtkastje. Maar ja, dat zou dan ook Woody heten. Ja, of Buzz. Ja. Rustig. Uit de nieuwe Toy Story hoor je nu de soundtrack van de grootste muziekqueen van deze eeuw, Taylor Swift. Dit is I Knew It, I Knew You.

0: met Sia en David Guetta, Wake Tonight, de nummer 33. Hey, in de 538 op 50 hoor je zo meteen de dame die ervoor zorgde dat de Brazilian buttlift populair is. Dan zuigt de dokter vet weg uit je dijen en je buik. En dat wordt dan verplaatst naar je billen, zodat ze lekker rond zijn. Er is een 538 op 50 artiest die er in er eentje voor zorgde dat dit populair werd. Dan ben je een grote ster. Ja, dat wordt opeens een hele dubbele uitdrukking. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. En ook Calvin Harris, Sun Mieux en Taylor Swift. Ze komen eraan.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.
4: Fomar, voor de markt. Fomar, voor de markt.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Radio 538, official supporter van de KNVB, wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
10: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: De hits van 538, overal in Nederland.
13: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
8: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
13: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
14: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
15: Fijne verjaardag.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
19: ANWB Zomeralert.
0: Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
22: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
23: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
22: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
24: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
25: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
26: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: anders doe.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 538 Nieuws.
4: 4 uur.
5: In Amsterdam wordt sporenonderzoek gedaan bij de flat in Nieuw-West, waar gisteren nacht een grote explosie was. Daar kon de politie pas vandaag mee beginnen, omdat er gisteren de hele dag is gezocht naar slachtoffers. De explosie was in een sportschool en daar zijn 3 verdachten voor opgepakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. Bemiddelaar Pakistan denkt dat Amerika en Iran binnen 24 uur een voorlopig vredesakkoord tekenen, maar niet iedereen is zo optimistisch. Volgens de Iraanse buitenlandminister hoeven we dit weekend in elk geval nog geen handtekening te verwachten. Een precieze datum wil Iran niet geven. Automobilisten die rode kruisen boven de A12 bij Woerden negeerden, kregen daar meteen de rekening voor gepresenteerd. Op de afgesloten rijstrook lagen stukken ijzer op de weg. Meerdere auto's reden daar overheen en eindigden met een lekke band op de vluchtstrook, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend of ze er ook nog een boete bij krijgen. En een vrouw van in de 70 heeft onbedoeld wekenlang als drugscourier rondgefietst in Den Bosch. Ze vond vrolijk gekleurde zakjes op straat en dacht dat het speelgoed was, dus deed ze de zakjes in haar fietstas. Pas toen de politie de zakjes zag, bleek dat er drugs in zaten. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen is er ook kans op regen. In de nieuwe week wordt het warmer. En dit was het nieuws op 538.
6: Oké, meer 538 op 50 in een paar tellen. Eerst kort verkeer.
7: 8 vertragingen zijn er. Dit zijn de 3 grootste. A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoudendorp door een ongeval. 13 minuten vertraging. A9 Diemen-Amstelveen voor Amstelveen-Oost 11. En de A12 Arnhem-Oude Rijn voor Lunette. 13 minuten. En dan de snelheidscontrole op de grootste weg. Dat is de A4 Leiden richting Amsterdam bij Hoofddorp. Hectometerpalen 15.2. En check voor het volledige overzicht de app van Flitsmeister.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
9: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
10: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
10: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd. Tunesië-Nederland. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
14: Ja, welkom bij de hitlijst met de meeste supersterren. En op die reis naar de nummer 1 hoor je nu Calvin.

Ja joh, als je niet in de club bent, komt de club gewoon naar jou toe bij 538. Bijvoorbeeld met Dance Department vanavond met Armin. En ook dankzij deze dikke house hit Prospa en Clony. Free Your Mind van 31 naar 28 gestegen. Hey, op zaterdag is het 538 op 50 tijd tussen 3 en 6. En zometeen hoor je de zangeres die de Brazilian Buttlift eigenhandig heel populair maakte. Het hele ronde verhaal hoor je zometeen. En eerst op 27, Dark Before the Dawn. Dit is

gezelligheid in je weekend met de 538 op 50. Mede dankzij Robert van Hemert en Donnie natuurlijk. Ze ploppen naar 26 toe. En vorige week stonden ze op 30. Hey, er zijn miljoenen vrouwenbillen extra rond dankzij Jennifer Lopez. Ja, tot eind jaren 90 wilden de meeste dames natuurlijk super slank zijn. Maar toen J-Lo beroemd werd met haar zandloperachtige rondingen, zorgde zij er persoonlijk voor dat ronde billen rete populair werden. Iedereen wilde ineens een Jennifer Lopez derrière. Dat verlangen was zo groot dat daarom die Brazilian buttlift heel populair werd. Je laat dan vet verplaatsen naar je bilpartij om ze ronder te maken, maat XL. Of zoals mijn makelaar Mark zou zeggen, verrassend veel leefruimte. Haar 538 op 50, het is ook niet bepaald klein. Dit is Save Me Tonight.

0: 80 in Nederland. Miles Smith en Niall Horan. Deze week hebben ze de nummer 23 in handen. Hey, lekker. Zaterdag even geen mail checken. Gewoon lekker de benen strekken. En in het hitnieuws zometeen. Welke gigantische hiphop-legendes hebben samen een track gemaakt? Je hebt er ongeveer 25 jaar op moeten wachten. Zometeen hoor je alle details. En welke hits komen eraan? Nou, Shanna Spyro, Jonas Blue en Olivia Rodrigo. Zometeen.
1: 538 tot 50. Radio 538.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren. Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvolle!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
11: we Oranje. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het is zaterdag, dus met volle bak naar FOMAR. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.
16: FOMAR, voordeel markt, FOMAR, voordeel markt.
17: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon.

0: Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
2: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Everyone from left to right, van Holland komt er aan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
10: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
9: dat wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
11: We worden wel wereldkampioen.
12: Ja, natuurlijk.
9: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
14: Weekend! 538 tot 50!
15: Counting down. Engeland doet mee aan het WK en de 538 tot 50. Al hier is Shanna Spyro.
16: Mark Brandt, Radio

Nou ja zeg, een dansplaat die stilstaat. Het kan blijkbaar. In de 5358 is de vierde week op 20 blijven staan. Jonas Blue en Malieve en Edge of Desire. Just Day zometeen en eerst 19 in de 5358. En die is deze week voor Olivia Rodrigo.

0: Stay and turn the lights off.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Joost Klein onderbreekt wereldtournee.
3: Hoi, ik ben Davina Michel.
4: Justin Bieber.
5: Coldplay.
0: Tiësto.
3: Ariana Grande.
0: Are you
5: ready?
0: Let's go. 538. Hit nieuws in 1 minuut. Zo, hey, vet nieuws over Jay-Z en Eminem. Zij zullen samen te horen zijn op één track. Die samenwerking is een onderdeel van een all-star hip-hop album. Dat verschijnt op 28 augustus. Het is helaas nog niet gelekt hoe de track heet of klinkt. En Joost Klein is op wereldtournee. Hij is super populair in landen zoals Estland, Litouwen en Letland. En zelfs in Polen willen mensen hem zien. Hij zou daar komende week gaan optreden, maar dat heeft hij helaas moeten cancelen. Op Instagram geeft hij aan dat dat is vanwege persoonlijke omstandigheden. Joost zegt: ik wil er zijn voor mijn dierbaren tijdens deze moeilijke periode. Wat er precies aan de hand is, dat wil Joost nog niet vertellen. Maar hey, Joost mag het weten en dat is in dit geval gewoon genoeg.
6: 538. Hit nieuws in 1 minuut.
0: Oké, tot zover het grootste nieuws. Nu terug naar de grootste hits. Met Martin Garrix en Ed Sheeran samen. Dit is Repeat It.

0: Salto! Ja, echt wel de kanshebbers voor de zomerhit van het jaar. Ze stijgen als een soort van wolk boven je barbecue. Jamaica naar nummer 15 deze week. Hey, het is weekend! En daar hoort natuurlijk de 538 op 50 bij. Iedere zaterdag, mijn naam is Mark. Welkom. Hey, zometeen, dat gebeurt niet vaak. Twee keer dezelfde artiesten achter elkaar. Ja, zometeen. Welke ster dus naast zichzelf staat, dat is beter dan naast je schoenen. En ook Shakira en Olivia Dean.
1: 538 op 50.
0: Zometeen.
1: Radio 538.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Pak eens een podium.
5: Pak eens een podium.
4: Pak zelf eens een podium.
6: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
14: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
16: De leeuw komt eraan.
17: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: 538 Nieuws.
6: 5 uur.
7: Goed nieuws voor de honderden mensen die naast de sportschool in Amsterdam wonen, waar gisternacht een zware explosie was. Ze mogen vanavond terug naar huis. Er zijn noodreparaties gedaan en de flat is nu veilig verklaard. Door de explosie raakten 7 mensen gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. Er is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Daar kwamen donderdag 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De tocht in Aksel begint om 7 uur en eindigt bij de basisschool. In Noord-Ierland, in de hoofdstad Belfast, zijn duizenden mensen afgekomen op een protest tegen racisme. Afgelopen week braken in Belfast rellen uit en werden huizen van migranten in brand gestoken. Het geweld begon nadat een man op straat was aangevallen door iemand uit Soedan en zwaar gewond raakte. En het is officieel. GroenLinks en PvdA zijn gefuseerd. Ze heten nu samen Progressief Nederland, afgekort PRO. Op een partijcongres in Den Bosch hebben zo'n beetje alle leden ja gezegd tegen de fusie. Sinds deze week worden ze al PRO genoemd in de Tweede Kamer. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar regent het en het wordt maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
8: Zometeen de grote ontknoping van de 538 op 50. Nu eerst Timo met een kort verkeersoverzicht.
9: De 3 grootste files. A1 Amersfoort Apeldoorn is de eerste voor Barneveld. Door een auto met pech sta je daar 9 minuten stil. A2 Den Bosch Utrecht voor Everdingen. Oprit afgesloten, ook 9. En de A9 Diemen Alkmaar voor Schiphol Oost, ook 9 minuten. En daar neemt de lengte alweer af. Snelheidscontrole dan, die het meest is doorgegeven, is die op de A2. Dat is echt richting Maastricht. Bij echt zelf, hectometerpaal is 225,1. En voor het volledige overzicht, check je de app van Flitsmeister.

0: specialist.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland. Zaterdagmiddag op weg naar de nummer 1 van Nederland met Mark Labrand.
8: En Nederland is knaloranje van de vlaggetjes en rood van de spanning. Want wie staat er op 1 in de top 50? Even kijken, dit was de top 3 van vorige week. Houd staan met de buiten. Alex Warren.

Fortune ook hoort. Altijd meteen gezellig, hè? Heerlijk. Hey, zometeen om 17:15 de grote ontknoping, het erepodium. En dus hoor je wie heeft de allergrootste hit van Nederland. Er gaat veel veranderen bovenin de lijst. Je krijgt ook de hardste stijger van het jaar. En nu, ook bijzonder, 2 keer Bruno Mars achter elkaar. We beginnen met op 14, Risk It All. For just

er gebeuren soms hele rare dingen in de 538-50. Zo lukt het Sandra van Nieuwland na het meedoen aan The Voice om 5 keer tegelijk in de Nederlandse hitlijst te staan. Justin Bieber heeft zichzelf 2 keer van de nummer 1 gestoten. Ja, en het viel heel veel mensen in de appbox al op. Je hoorde net Bruno Mars. Ja, zijn eigen buurman zijn. Hij kan zijn eigen kopje suiker lenen. Je hoorde hem op 14 met Risk It All en op 13 met I Just Might. Come on,

officieel geopend. De top 10 van Nederland. Want dit was nummer 11, Sam Fender met Olivia Dean. En zometeen ga je horen de hardste stijger van het jaar. Dat zijn drie supersterren die heel slim waren om samen één hit te maken. En wat iedereen dacht is ook gebeurd, het werd een monsterhit. Ze gaan, let op, van 42 naar 9. Idali, Ronnie Flex en Frenna. Ze maken een reuzensprong. Je hoort ze zometeen. En eerst van 12 naar 10. Bebe Rexha, Fateless.

houdt die Swims in de gaten, hè? Die Mr. Know-it-all kruipt langzaam richting de top 3. Deze week heeft hij de nummer 8. Hey, zometeen gaat het rode doek weg voor de top 3. Is er een nieuwe nummer 1? Of hangt de oranje vlag nog steeds uit voor die leuke Justin de Wild? Je bent één kaaskroketje verwijderd van de top 3, oftewel het erepodium van Nederland. En onderweg zijn ook deze hits: Summer, Another en de grote.

0: dus vanuit gaan dat er een finale komt van Nederland tegen Portugal. Met een hele kleine slag om de arm.
1: Ja.
0: Want het hangt natuurlijk ook een beetje af van hoe goed landen zijn als Duitsland, Brazilië, Engeland, Argentinië, België, Frankrijk, Senegal, Marokko, Noorwegen,
2: De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella Rozen. Voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja. Van Jumbo.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
9: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
15: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
17: Kippie.
18: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: Nu bij Coolblue.
1: WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
17: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Another gaat achteruit. Talk to You was 6 en staat deze week op nummer 7.

538 tot 50. Hij staat er gewoon altijd in. Deze week met Homewrecker op nummer 6. En zometeen hoor je een knoepert van een stijger. Ze gaan van 14 naar 4. Shakira en Burna Boy met de WK Anthem. Die Die gaat sky high. En dit is eerst Harry Styles en American Girls.

0: Shakira en Burna Boy op nummer 4.
1: This is good news.
2: No, it's not.
0: Huh? De vriend van Hannah May op een dating app.
3: What's up, this is Pink.
4: Chef Special.
3: Taylor Swift.
4: Fleming.
3: Katy Perry.
4: David Gila. Snelle.
3: Oh, you ready?
5: Snelle. 538.
6: Hit nieuws in 1 minuut.
0: Eerst de Netflix-documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. En de docu is een megasucces voor Netflix. Maar volgens de vroegere advocaat van Michael, Brian Oxman, moet je het allemaal maar niet geloven. Het is een heksenjacht, het is stemmingmakerij. En dat de documentaire de vrijgesproken Michael Jackson probeert zwart te maken. En afgelopen december gaf Hannah May aan, de zangeres, dat ze supergelukkig is met haar vriendje Rowdy. Maar deze week ontdekte Juice-kanaal Reality FBI dat Rowdy ineens op een dating-app gespot is. Hij heeft een profiel op die dating-app Raya. En Reality FBI heeft daar een screenshot van gemaakt. Hannah May en haar vriendje hebben nog niet officieel toegegeven dat hun verkering voorbij is. Maar nu Rowdy op die dating-app Raya staat, nou, één keer Raya.
5: Favorite artist 538.
7: Hitnieuws in 1 minuut.
0: Dit is de Bouza op nummer 3.

0: Alex Rohrer en zegt, ja, hij zingt de ademsappel uit zijn keel. Maar nee, het wil niet baat, het is niet genoeg. Hij staat niet op nummer 1, maar op nummer 2. En wie staat er dan wel bovenaan? Het is de 388ste 538 op 50. Het is zaterdag 13 juni, vlak voor 6 uur. En we zijn bovenaan. Ja, en soms is een hit zo groot dat het een mainstream woord toevoegt aan onze Nederlandse taal. Zo kende bijvoorbeeld niemand het woord shambek, maar daar was opeens wat gebeurd van de jeugd van tegenwoordig. Doekoe betekent geld, werd vooral bekend door de Def Rhymes nummer 1 hit. En dankzij Yellow Claw leerde Nederland de combi van een kont en een krokodil, oftewel de krokobil. Ja, en daar is nu een ander woord bijgekomen. Ja, je voelt het al in je water, of aan je prosecco. Ja, het staat voor proost, geniet ervan. We gaan nog even door. Oftewel, cheerio, het woord van de zomer 2026. Dankzij Justin de Wild. Voor de derde week staat hij op nummer 1.
1: De 538 top 50. 1.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
7: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Dit weekend bouw ik Armin van Buuren 538 weer om tot de dikste club van Nederland. 538 Dance Department. Met dit weekend nieuwe tracks van Joris Voorn, Adam Ten. En we sluiten de avond af met Sunnery James en Rymer Siana. Zorg dat je op tijd bent. Vanavond, 9 uur, 538 Dance Department.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
13: Dat gaan we vieren!
12: Aldi.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

0: bedoel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
2: 538 Festival Onderdag.
3: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
4: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000, tot verdikken me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
13: Hebbes.
12: Kijk op ben.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
14: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: 538 Nieuws.
15: 6 uur.
16: In Amsterdam zijn de flatwoningen weer veilig na de grote explosie in de sportschool ernaast. Bijna alle 400 bewoners kunnen weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie gisternacht is nog altijd niet duidelijk. Er gaan verhalen dat jongeren in de kelderbox onder de sportschool bezig waren met het voorbereiden van plofkraken. In Groningen worden opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het Rode Kruis zet 100 bedden neer in een congrescentrum. Ook de noodopvang in Drenthe blijft open. Door het nieuwe Europese migratiepact is onduidelijk hoeveel asielzoekers zich dit weekend melden in Ter Apel. Nog meer problemen voor de Franse zanger Patrick Bruel, die verwikkeld is in een misbruiksschandaal. Nog eens 2 vrouwen hebben aangifte gedaan. Bruel, die we kennen van de hit Que c'est la voix, is afgelopen week aangehouden voor verkrachting en aanranding. Hij zegt dat hij niemand iets heeft misdaan. En Max Verstappen begint bij de Grand Prix van Barcelona vanaf plek 5. Meer zat er in de kwalificatie niet in voor Verstappen, die met zijn Red Bull 0,3 van een seconde tekort kwam op George Russell. Die was in zijn Mercedes de snelste en start morgen vanaf pole position. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar gaat het regenen en het wordt maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
17: Dan het verkeer door Flitsmeister met 6 vertragingen. Je krijgt mij de 3 langste. Te beginnen op de A2 is Hertogenbosch richting Utrecht. Bij Everdingen is de oprit afgesloten, daardoor 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Utrecht bij Lunetten ook nog 10 minuten. En de A73 tot slot Maasbracht richting Nijmegen bij Linnen ook nog een kleine 8 minuten vertraging. Controles gemeld op de A4 Leiden richting Amsterdam bij Hoofddorp 15.2. De A5 Amsterdam richting Bad Oevedorp bij Zwanenburg 9.8. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam opgepast bij 52.8. En tot slot de A76 Heerlen richting grens met Duitsland bij Heerlen op de rem bij 26.4.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
20: Kippie.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
21: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Radio 538, official supporter van de KNVB, wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal. Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
8: Julia van Rijendam.
17: Yes, de hotline is open. Wat wil je horen? Spreek het in de app van 538. Hoor je het zo meteen misschien wel terug.

0: Of een bag en miles away.
1: 538 Hotline.
0: Yes, het leukste uurtje van de week tussen 6 en 7 hier op zaterdagavond. De 538 Hotline, het uur waarin jij bepaalt wat we draaien hier bij 538. En als ik dit programma mag presenteren, dan moet je mij altijd een beetje zien als een suikertante. Zeg maar. Bij mij kan je echt iedere gekke plaat aanvragen. Ik draai het allemaal voor je. Zo gaat het ook een beetje thuis, weet je. Als mijn broer vraagt van, kan je even op Jasmine passen, weet je. Dat is mijn nichtje. En dan zegt hij, niet te veel snoep geven, hè. En dan geef ik er natuurlijk altijd juist extra veel snoep. Dan zegt ze altijd, suikertante Lilia. Nou ja, zo is het ook een beetje tijdens de hotline. Wat wil je horen? Niks is te gek. Spreek het in via de app van Radio 538. Heeft ook verlies gedaan.
2: Hoi Lilia, wij moeten zo meteen 1 uur en 10 minuten rijden. En eigenlijk hebben we daar niet zoveel zin in. Maar we dachten, als jij misschien Shut Up and Drive van Rihanna kan draaien, is de reis een stuk beter. Dankjewel alvast.
0: Misschien wel het allerlekkerste om te zeggen als je nu vaststaat in de file. Rihanna is in.

0: Radio 538, David Guetta, Elvafiel en Forever Young.
1: 538, Hotline.
0: Zaterdagavond tussen 6 en 7 bepaal jij wat we draaien op Radio 538. Als je eventjes een verzoek hebt, een nummer wat je wil horen op de radio, dan kan je het even inspreken via de app van Radio 538. De volgende komt van Cheyenne.
2: Hey, goedenavond. Om alvast eventjes in de stemming te komen voor het WK morgen, dacht ik aan Viva Hollandia van Wolter Kroes natuurlijk. Fijne avond allemaal. Doei.
0: Hoppa, dat gaan we natuurlijk doen. We gaan die winst tegen Japan morgenavond om 10 uur gewoon manifesteren met de beste WK-muziek nu. Speciaal voor jou, Cheyenne, en natuurlijk voor heel Nederland en vooral het Nederlands elftal. Wolter Kroes, Viva Hollandia op 538.

0: Carla Brandt haar laat afkondigen als Bente. Een afkorting voor Ben te gek. Ja, ze scoorde hit na hit. Haar nieuwe hoorde je in de hotline aangevraagd door Amy, die onderweg is naar Bolen. Nou, en als je nu geen strike gaat gooien, dan weet ik het ook niet meer. Je hoorde 3, 2, 1 op Radio 538. Mocht je nou ook een verzoekje hebben, spreek me even in via een audioberichtje op Radio 538. En dan hoor je misschien zo.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Kansas City, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de derde poolwedstrijd, Tunesië-Nederland.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl. Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
13: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: 18 plus, speelbewust.
18: Ja.
19: Echt serieus?
18: Wat
19: een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99. En kans op een WK-voetbal.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
23: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
24: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
25: 538. Julia van Rijndam.
26: Spreek je verzoekje in een app van 538. Wie weet hoor je hem zo meteen op de radio.

0: Kensington en Living Four.
1: Here we go! 538 Hotline.
0: Zaterdagavond de pre-party van je avondje stappen. Bedrijfsuitje of misschien wel gewoon lekker met de benen lang uit op de bank. Wat je ook gaat doen vanavond. Je pre-party vieren we samen hier met de 538 Hotline. Het uur waarin jij bepaalt wat we gaan draaien. En het volgende verzoekje komt van Miron. En als je goed luistert in het begin, dan hoor je dat de frikandellen in de airfryer er ook klaar voor zijn.
2: Hoi Radio 538, zouden jullie misschien voor mij het liedje Ewa Safi af willen spelen van Lil Kleine? Als jullie dat willen doen, alvast bedankt. Doei.
0: Nou, natuurlijk willen dat, Miron. Ja, en ook in deze zit weer een subtiele support voor Oranje. Hè? Noah No, dan wel op de bank, maar zit in het Nederlands elftal. Ja, artiestennaam Noah Lang heeft een hit met Lil Kleine. Hoor je nu op Radio 538.

0: Taylor Swift en Cruel Summer. Nou, laten we hopen dat die zomer nog een keertje gaat komen. Ik zit even het weerappie te openen. Maar er staat dan weer vanaf donderdag een keertje 25 graden. Maar dan ook weer meteen onweer en zo. Ja, we leven natuurlijk wel in Nederland. Nou, laten we hopen dat het een beetje vooruit gaat met dat weer. We zitten in de 538 hotline. Mijn naam is Julia. Als je een verzoekje hebt, dan kan je het inspreken via de app van Radio 538. Heeft ook Jacques gedaan.
1: Nou, joh, ik heb er zin in, hoor. Het begint al bij mij alweer te kriebelen. Dus zeg, doe maar een lekker WK-plaatje. Misschien Samuel Welter en De Leeuw komt eraan. Ik heb er zin in.

0: 538. Hotline. Raffi.
1: Ja.
0: Hey, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij belt naar de hotline. 0909-3058. Wat wil je horen?
1: Party Rock Anthem.
0: Waarom die dan?
1: Ja, dat vind ik gewoon een hard liedje. En die is al helemaal niet meer afgespeeld. Dus...
0: En met wie ben je allemaal?
1: Ik ben Raffi. Ik ben met Odin, Bas en Benedek.
0: Zo, wat zijn jullie aan het doen dan met de mannen?
1: Een beetje klooien. Ja, weet je, gewoon lekker spelen.
0: Maar ik wil wel... Neem even mee dan, een beetje klooien. Wat houdt het in?
1: We zitten gewoon bij de speeltijd. En dan gaan we gewoon... Ja, we beginnen nummers bellen. En toen kwam een vriend op het idee om Radio 538 te bellen. En dan gewoon een nummer aan te vragen.
0: Ja, dat is altijd een goed idee, toch? Je mag altijd bellen naar ons, hartstikke gezellig.
1: Ja, zeker.
0: Dan ga ik hem nu voor je draaien, ja?
1: Toppie.

0: Radio 538. Je hoorde Alan Walker, Faded. En dat was de hotline voor vandaag. Maar niet getreurd. Zometeen namelijk nog meer feest. De Global Dance Chart staat voor je klaar. Wessel van Diepen zometeen bij je. Veel plezier.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Fijne verjaardag.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
14: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Heel Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
21: Bij Eurojackpot maak je

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
3: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
4: dat wordt best lastig.
2: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
5: We worden wel wereldkampioen.
6: Ja, natuurlijk.
2: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
7: 538 Nieuws.
8: 7 uur.
9: De burgemeesters in de provincie Utrecht slaan de handen ineen. Samen komen ze met een verklaring waarin ze het geweld van gisteravond in Wijk bij Duurstede afkeuren. Relschoppers misbruikten een protest tegen een asielopvang. Ze vielen het gemeentehuis aan met vuurwerk en stoeptegels en gingen ook tekeer tegen de politie. In een supermarkt in Hillegom in de Bollestreek zijn allerlei illegale spullen gevonden die in de schappen waren verstopt. Zo lagen er volgens Omroep West zakjes nicotine tussen het schepsnoep en sigaretten tussen de chips. De spullen zijn in beslag genomen. De eigenaar van de supermarkt is op zijn vingers getikt. In de Alpen zijn binnen 24 uur zeker 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Eerder vandaag werd bekend dat 3 klimmers waren overleden na een val van honderden meters in de Italiaanse Alpen. Later kwamen ook nog 4 andere bergbeklimmers om het leven bij ongelukken rond de Mont Blanc en de Matterhorn. Oranje heeft voor de laatste keer getraind voordat het echt aan de bak moet op het WK. Doelman Bart Verbrugge trainde ook mee. Hij viel tijdens het oefenpotje tegen Oezbekistan geblesseerd uit, maar lijkt op tijd fit. Oranje vliegt vanavond van Kansas City naar Dallas. Daar speelt Nederland morgen de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar een bui en het wordt maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
17: Dat gaan we vieren!
16: Aldi.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
19: Oranje. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd.
4: Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika. Voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
7: Welkom en vanaf nu hoor je ze non-stop. De 40 heetste dancehits ter wereld. Het is de nieuwe Global Dance Chart. Radio 538. En dit was de top 3 vorige week. Free Your Mind stond op

is er één van. Net als superster DJ's als John Summit, Tiësto en James Hype. Ze zijn allemaal fan van de nieuwe Prospa en Murder Beats. Baby komt hagelnieuw binnen in de Global Dance Chart op nummer 32.

0: meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Nova.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Eén ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
4: 538 Festival Onderdag.
5: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
4: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Yeah. Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
15: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
16: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: in de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: 538 Nieuws. 8 uur.
8: De verwachte vredesdeal tussen Amerika en Iran wordt echt morgen ondertekend, zegt president Trump. Die beweert verder dat de straat van Hormuz dan meteen voor alle schepen open is. Ook bemiddelaar Pakistan zei vandaag dat er snel getekend wordt, maar Iran sluit uit dat het dit weekend al gebeurt. Op meerdere plekken in Zeeland is vandaag stilgestaan bij de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Voor de start van de fietstocht Ride for the Roses in Goes werd een minuut stilte gehouden. Morgenavond volgt in Axel een stille tocht. Daarbij worden de 4 omgekomen slachtoffers herdacht die werden aangereden door een auto. Een sombere dag voor een imker uit Delft, meldt Omroep West. Door brand in zijn bijenkasten zijn afgelopen nacht meer dan 100.000 bijen dood gegaan. Of het vuur is aangestoken is onduidelijk. Het is niet de eerste nare ervaring voor de imker. Jaren geleden smeten Van Dalen meerdere kasten vol bijen kapot op het ijs. En Max Verstappen begint morgen vanaf de 5e plek aan de Grand Prix van Barcelona. In de kwalificatie leek hij op weg naar een plek op de 2e startrij, maar in de laatste bochten verloor hij veel tijd. Verstappen zegt dat zijn Red Bull dit hele weekend al niet doet wat hij wil. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
12: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
11: overleven. Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
13: We worden wel wereldkampioen. Ja, tuurlijk.
11: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Jij gebruikt energie.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
5: Alleen bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de derde poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

nummer 2 voor de zesde week. Another and Talk to You. Zaterdagavond Vessel 538, de Global Dance Start met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en Radiomonitor.com de heetste dance op aarde? Dit nummer is mijn liefdesbrief aan muziek. Mijn veilige haven, mijn redding op de dansvloer. Het herinnert mij eraan dat muziek er altijd voor me is geweest. Zegt Bibi Rexha over haar hit met Faithless. Voor de achtste week de populairste dance op aarde. New Religion. Global.

0: in.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi. Nog meer voordeel scoren bij Aldi. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Ik wil als Dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nederland kleurt oranje. En met z'n allen staan we achter het Nederlands elftal. Hoe juich jij oranje richting de overwinning? Laat het nu horen in de 538-app. En luister komende week naar de 538-ochtendshow. Heb jij de leukste inzending? Dan win je de WK-kamerjas van Albert Heijn. Een oranje Kamado barbecue. Een boodschappencheck van €200. En je kwalificeert jezelf voor de hoofdprijs. Een volledig verzorgd WK-kamerfeest bij jou thuis tijdens de tweede poolwedstrijd. Met al je vrienden, hapjes, drankjes en een optreden van Samuel Welte. Alle info op 538.nl.
13: De leeuw komt eraan.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen

0: De wedstrijd? Hapjes, drankjes, de WK-kamerjas aan?
1: Ja, de leeuw komt eraan!
0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, tot verdikken me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
16: 538 Nieuws.
17: 9 uur.
18: Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht kunnen hun eigen kraanwater weer met een gerust hart drinken. Gisteravond werd gewaarschuwd voor een bacterie en moesten mensen het water eerst koken voordat ze het gebruikten. Maar uit de test blijkt nu dat het kraanwater weer helemaal veilig is. Asielminister Van der Brink heeft zijn steun betuigd aan de burgemeester van Wijk bij Duurstede. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld bij het gemeentehuis. Relschoppers gooiden met vuurwerk en stenen de ramen kapot. Ook werd de politie aangevallen. Van de 7 opgepakte verdachten zijn er 2 vrijgelaten. De naam van president Donald Trump is verwijderd van het beroemde Kennedy Center in Washington. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy. En een rechter had gezegd, alleen het congres kan de naam aanpassen. Trump moest zijn naam binnen 2 weken weghalen en dat is nu gebeurd. En op het tennistoernooi van Rosmalen zijn nu alle finalisten bekend. Bij de mannen staat morgen de Pool Camille Majrak en Alex de Minor uit Australië tegenover elkaar. De vrouwenfinale in Rosmalen gaat tussen de Amerikaanse Robin Montgomery en de Tsjechische Barbara Krejcikova. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. Komende week lopen de temperaturen langzaam op. En dit was het nieuws op 538.
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
20: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
22: Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
23: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.

0: Cadeau boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvolle!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet, voorwaarden van toepassing.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezengeschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Attap.
10: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Pak eens een podium.
14: Pak eens een podium.
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
16: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
17: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
18: 10 tenders, alsjeblieft.
19: Ja, dat is dan 8 euro.
18: Hè? 8? Oké. Okay.
20: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
21: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
24: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
23: Zo geregeld. 123inkt.nl.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: 538 Nieuws. 10 uur.
11: Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht hoeven hun kraanwater niet meer te koken. Voor de 200.000 mensen is het kookadvies ingetrokken nadat extra testen uitwezen dat het water veilig is. Gisteren werd gewaarschuwd voor een bacterie. Dat zorgde voor een run op flessen water in supermarkten. Zoals wel vaker spreken president Trump en Iran elkaar tegen over de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Trump wordt morgen de verwachte vredesdeal getekend. Ook bemiddelaar Pakistan is daar optimistisch over. Maar Iran is erg voorzichtig en sluit uit dat dit weekend al de handtekeningen zijn gezet. Een terugroepactie van Jumbo. Dat waarschuwt voor het eigen merk hondenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten. Het gaat om het Jumbo stoofpotje met lampasta en groenten. Niet voeren aan je hond en terugbrengen naar de winkel. Dan krijg je je geld terug. En op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn koffer. Hij had de giftige dieren verstopt tussen zijn kleding. De schorpioenen zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een opvang. De man moet maandag voor de rechter verschijnen. Vannacht neemt de bewolking toe en komen enkele buien voor. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan maximaal 19 graden en aan de kust waait het stevig. En dit was het nieuws op 538.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
25: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
26: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
27: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
28: Bescherm wat telt met VeriSure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar VeriSure.nl.
29: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
30: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal...
31: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
32: This is about to go down.
33: Yo, this is Hilo.
34: Hey, this is Frankie Risardo.
35: What's up? This is Afro Jack.
36: Hey, this is Randy Zonneveld.
37: Your destination for the best beats.
38: 538 Dance Department.
39: By Armin van Buuren.
40: Welkom terug bij uur nummer 2 van Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buuren. En als je normaal rond dit tijdstip op een festival staat... dan weet je precies hoe laat het is. Niet omdat je op je horloge kijkt... maar omdat de echt goede sets net zijn begonnen. Dan doen we hier bij 538 nog een schepje bovenop. Nieuwe muziek, verse remixen en tracks... die nog heel vaak voorbij gaan komen deze zomer. Zoals deze, de nieuwe van Adam 10. Die is super vet, die hoor je nu. Die heet I Never Knew.

Nederland te vinden. En dat is tijdens Awakenings. Ik heb het over Ketama. Je hoorde zijn Comes and Goes hier op 538. Ik ben Armin van Buren. En als je een vaste luisteraar bent van dit programma, dan weet je dat we elke zaterdagavond één plaat extra in het zonnetje zetten. Dat noemen we dan de Worldwide Warning. Een track die volgens het hele Dance Department team de beste nieuwe release van dit moment is. Deze mooie titel is deze week voor een Nederlandse vrouw. Tess is haar naam. Ze maakt

Als je vorige week op een van de festivals in ons land was, dan heb je deze misschien ook wel gehoord. Hidde van W met Wave hoorde je hier in Dance Department op 538. Kreeg net een heel mooi berichtje binnen in de gratis 538-app. Tim en Isa sturen namelijk dat ze deze week voor het eerst ouders zijn geworden van een prachtige dochter. En nu genieten van hun eerste weekend met z'n drieën. En tijdens het voeden staat gewoon 538 aan. Nou, dat voelt als een eer. Gefeliciteerd, Tim en Isa. Het is Dance Department op jouw zaterdagavond. Als je straks om 11 uur nog bij ons bent, dan hebben we iets moois voor je. Sunnery James en Ryan Marciano zijn dan te gast in onze Dance Department Hotmix. Maar eerst deze, Hot Since 82 en

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
4: Hakje dag!
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: 1 ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
12: we Oranje. Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's, voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat, op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
16: Jij bent mijn kampioen.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einel accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Radio 538, official supporter van de KNVB, wenst Oranje veel succes tijdens het WK voetbal.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
22: 538 Festival Donderdag.
16: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
22: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
18: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
2: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis.

0: bepaalt het alles netwerk. Ziggo.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur.
4: Bijna twee dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De €124.000 die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Schoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het nieuws op 538.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Hey, jij daar!
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
14: This is about to go down.
15: Hey, this is Fisher.
16: Hi, this is David Guetta.
17: Hey, we are Swedish House Mafia.
18: Hey guys, this is Dom Dolla.
19: The biggest DJs in the mix.
20: 538 Dance Department.
19: This is the Dance Department Hot Mix.
21: Dit zijn onze gasten van vanavond.
22: We've got Sunnery James and Ryan Marciano.
23: With Sunnery James and Ryan Marciano.
24: It's Sunnery James and Ryan Marciano.
25: Sunnery and Ryan.
21: Deze twee vrienden leren elkaar kennen doordat ze werkten in dezelfde schoenenwinkel. Er was meteen een klik. Ze hielden allebei van dezelfde muziek en van feestjes. Dus al heel gauw ontstond het idee om samen muziek te gaan maken. En dit was hun eerste plaatje samen. Even leek het erop dat Sunnery James zijn toekomst ging vinden in het voetbal. Toen hij in de jeugd van Ajax zat en stage ging lopen bij het Engelse Chelsea. Alleen, hoe vervelend ook, een enkel breuk heeft ervoor gezorgd dat nu duizenden mensen staan te dansen op de muziek van Sunnery en Ryan.
25: Make some noise for Sunnery James en Ryan Marciano!
21: Mainstages, die hebben ze al honderden keren gezien. En na bijna 4 jaar vonden we het tijd om deze 538-collega's onze mainstage af te laten sluiten. Nu in de Dance Department Hotmix. Een uur lang, Sunnery James en Ryan Marciano.

loopt, want de muziek die je nu hoort, dat zijn onze 538-collega's Sunnery James en Ryan Marciano in de Dance Department Hot Mix. Laat even wat van je horen in de gratis 538-app of Instagram, @DanceDepartmentOfficial. En geniet nog even van Sunnery en Ryan in de mix.

0: Dank aan het hele team waarmee we elke week Dance Department maken. Jochem Hameling, Rens Goosling, Jordi Warner, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Veel plezier straks met Tiësto. Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ABB en gaan.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
21: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
22: Op zoek naar een zanger voor je feest?
0: Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
22: 538 Festival Donderdag.
23: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend. Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
24: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
26: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
27: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
22: 538 Nieuws.
28: 12 uur.
29: Het kraanwater in de omgeving van Dordrecht is weer veilig. Gisteren kregen mensen het advies om het eerst 3 minuten te koken voor ze het gebruikten. Er was een ziekmakende bacterie in gevonden. Het leek 3 dagen te duren, maar het bleef bij 1 dag. Flessenwater waren vandaag overal uitverkocht in de buurt van Dordrecht. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vannacht weer thuis slapen. Het is weer veilig na de explosie bij een sportschool onder de flat 2 dagen geleden. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Over de oorzaak van de explosie is nog niks bekend. De Hongaarse oud-premier Orbán blijft partijleider, ondanks dat zijn partij de verkiezingen in april verloor. Hij werd unaniem herkozen voor 1 jaar, ook omdat er geen andere kandidaten waren. In zijn dankspeech zei Orbán dat hij hoopt dat de jongere generatie het volgend jaar wel van hem overneemt. En op het WK voetbal in Amerika hebben Zwitserland en Qatar gelijk gespeeld. 1-1. De Zwitsers kwamen na een kwartier op voorsprong uit een strafschop. De keeper van Qatar voorkwam daarna erger, tot ze diep in blessuretijd gelijk maakten. Rond deze tijd begint Marokko aan de wedstrijd tegen Brazilië, waar Neymar niet meedoet door een blessure. Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig. En dat was het nieuws op 538.
22: Bij Radio 538 win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3e poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.

Ezra is een jonge opkomende artiest uit Berlijn. Die begon in de house scene, maar nu staat hij bekend om zijn hardhouse en trance releases. Zojuist hoorde je Keep Going. En dat is een hele goede start van deze nieuwe Prismatic bij Tiësto 538. En er zijn tegenwoordig zoveel goede nieuwe platen die uitkomen, dat het uur eigenlijk nog te kort is. Maar ik heb een mooie selectie voor je gemaakt, want in de komende uur hoor je Kiki, Lumine, Alpine Rhythm en Skrillex. Maar nu eerst Lammer met Walking on a Dream in de Eurotrance.

Chris Medic bij Tiësto 58. En zojuist hoorde je Bo Bensdorf met Float. Voor DJ Try, Johnny O en City's Problem, Emergence en Scott Project, Steal Your Heart in the Bargain Moon Summer Mix. En dit is Lumine, Here For Us.

Skrillex heeft van de week een heleboel fans blij gemaakt met zijn nieuwe verrassingsalbum Soma. Veel tracks uit het album waren ID's. En zojuist hoor je de single die hij samen gedaan heeft met Feet, Notch Without You. Daarvoor Slater, Gas Station, de DJ Triflip en Second City, I Wanna Feel in de Paige Tomlinson remix. Dit is Rose Ringed.

Bruce Millick in de mix op 58. En zojuist hoorde je Julie Desire, Turn It On. Daarvoor Lee Foss en Buja en Frank C. Cult of Bass. Andrew Meller, Echoes of Love. En RJ, Lay Your Guard Down. En dit is Andrea Chicklin, Love Me Till The End.

hele vette track van Kiki. Going Existential in the Rave. Daarvoor Funk Tribute, Reborn en Mainline Magic Orchestra, Tangera. En ook nog Solar Stone met Solar Coaster in de Super Strings Emotional Rollercoaster Remix. En zo zit dit uur van Prismatic Hour op. Vond je de mix tof? Laat het me weten op mijn socials, @Tiësto. En als je meer van dit soort muziek wilt horen, moet je ook zeker mijn Prismatic by Tiësto playlist volgen op Spotify. En als je wil weten waar ik binnenkort om moet draaien, check dan tiësto.com/tour. Er komen een paar hele mooie shows aan, zoals 31 juli bij het Atomium in Brussel. Ik wens je een fijn weekend en we sluiten af met LP Rhythm Versatile in de Geos Remix.

0: In Iran zijn mensen massaal de straat op gegaan om de buitenlandminister af te zetten. Een deal met Amerika is volgens hem heel dichtbij, maar daar wil het volk niks van weten en eist dat de minister vertrekt. Een conservatieve krant schreef dat Iran de controle over de straat van Hormuz moet behouden, want dat is het zwakke punt van Amerika. Zwitserland is vol en dus moet er een maximum komen op het aantal inwoners in het land. Vandaag wordt gestemd over een voorstel van de Zwitserse Volkspartij om dat aantal op 10 miljoen vast te leggen in een wet. Nu wonen er iets meer dan 9 miljoen mensen in Zwitserland. Maar met dat aantal zijn wegen, treinen en huizen eigenlijk ook te vol. In Hongarije is Viktor Orbán unaniem herkozen als leider van zijn politieke partij, ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Daar gaf hij zichzelf de schuld van in zijn dankwoord en hij hoopt dat er over een jaar wel een uitdager is voor het partijleiderschap. Want het is volgens Orbán tijd dat de jongere generatie het van hem overneemt. En op het WK Darts in Frankfurt is Nederland door naar de kwartfinale. Michael van Gerwen en Gian van Veen wonnen met 8-6 van Zweden. Vandaag spelen ze de kwartfinale tegen gastland Duitsland. Nederland won het WK Darts voor landenteams 4 keer eerder. Michael van Gerwen speelde alle 4de keren mee. Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het stevig. En dat was het nieuws op 538.
1: Radio 538, win je kaarten voor het WK voetbal. Luister volgende week donderdag en reis met z'n tweeën naar Amerika voor de 3de poolwedstrijd. Tunesië-Nederland.
2: Armin van Buuren.

Nieuwe tracks voor je dit uur van Avira, Seppa en Devro, Richard Durant en BK. En straks in uur nummer 2, niemand minder dan Ferry Korsten voor zijn maandelijkse residency mix. Maar ik wil beginnen met een hele dikke track van Talk of the Town. Dit is Iguana Party bij State of Trance op 538.

0: Eind jaren 90 maakte de Duitsers Ramon Zenker met zijn project Fragma een track die heette Toka mee. Daar kwam dan weer een vocaal opgeschreven door een Engelse zangeres. Dat werd dus Toka mee. En daar heb ik dan weer een herbewerking van mogen maken. Want een jaar of wat geleden kreeg ik een telefoontje van Piet Tong, de grote DJ uit Engeland. Die heeft een heel gaaf project samen met dirigent Jules Buckley. Maakt hij allerlei klassieke herbewerkingen van oude dance tracks die veel hebben betekend, met name in Engeland. En Toka's Miracle was een enorme hit toen die destijds uitkwam. We hebben Poppy Bascom gevraagd om de vocaal opnieuw in te zingen. En dit is mijn versie. Dus ik kreeg volledige vrijheid om helemaal zelf te doen met die plaat wat ik wil. Dus dat heb ik ook gedaan. Je hoorde het resultaat net hier bij 538. A State of Trance. Armin van Buuren, Piet Tong en Poppy Bascom. Toka's Miracle. Daarvoor is dat Then met Blackout. En de progressive pick van Avira en Silvio Sol. Aurea. Het is aflevering 1281 van A State of Trance. Straks in uur nummer 2, Mr. Ferry Corsten. En de nieuwe van Richard Durand is zo'n waanzinnige track. Maar eerst even terug naar de set die ik vorige week draaide in de Loft in Amsterdam. Onderdeel van het speciale hoge gebouw daar in Amsterdam-Noord. Ik wilde daar 25 jaar State of Trance vieren. En dat deden we in stijl.
1: Ja, dat was weer zo'n last minute ding dat we dachten van, hey, misschien moeten we toch maar even een mooi feestje neerzetten. 5000 inschrijvingen en past 400 man in. Ja. Uiteindelijk was het echt een te gekke avond. Op maandagavond, stel je voor, niet een zaterdag of een vrijdagavond, maar gewoon een maandagavond, helemaal stamvol. En de video. Wauw.
0: Ja, die video staat nu op youtube.com/Armin van Buuren. We hebben natuurlijk het 25-jarig bestaan al gevierd in Ahoy. In Rotterdam eerder dit jaar. Maar 1 juni was echt 25 jaar. En die hele set kun je dus teruglezen.
1: Ja, en ik denk dat Svenke Halsma blij is met de beelden die gemaakt zijn van Amsterdam daarbij.
0: Ja, een goede promo inderdaad. Hé, ik ga tempo iets omhoog schroeven als je het goed vindt.
1: Ja.
0: Want dit is een hele, hele vette plaat van Seppa en Devro. Dit is Goosebumps bij 538, The State of Trance.

538, State of Trance. Wat een mooie plaat. Vorige week onze Tune of the Week. Richard Durand en Rinat Nevo. Goodbye, my love. Gestemd als future favorite. Wij dachten het al. Hij heeft er weer een te pakken. Wat een mooie plaat. Daarvoor Snyder en Kinetica. Echoes Arise. Elke week kun je jouw favoriete playlist helemaal terugzien. Surf gewoon naar State of Trance op jouw favoriete streamingportal. Of check de website stateoftrance.com. Ferry Corsten straks in uur nummer 2. En een service for dreamers van een oud album van mij, Imagine uit 2008. Maar eerst Darren Porter, Spellbound, de Chris Element remix.

2005 was er een nieuwe ster aan het trance-firmament. Finne Jager heette die. Hij released de tracks onder de naam Finn. En 21 jaar later maakte David Forbes daar deze versie van Lucid. Deze track was ook onderdeel van mijn set in de Loft in Amsterdam. Vorige week maandag toen ik 25 jaar Estate of Trance vierde. Die set kun je helemaal vinden op mijn YouTube-pagina. YouTube.com/Armin van Buuren. Ik ga het stokje overgeven aan Ferry Korsten. Hij doet uur nummer 2. Maar eerst de classic van deze week. This music can take you to another world. We want to hear why a track means so much to you.

Voor mijn album Imagine uit 2008. Hold On To Me samen met Audrey Gallagher. Aangevraagd door Molly Evans en haar vriendin Julia uit Devon in Engeland. Wil je een keer bij een opname van de State of Trance zijn? Dat kan. Surf even naar studio.stateoftrance.com. Wie weet zien we jou in Amsterdam voor een opname van de State of Trance. Straks hier Ferry Korsten bij State of Trance op 538.